0: and soul. Blend. 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

depend on you. Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: soul. Dit is Blend.
1: M-B-O Blend.
0: Blend.

0: Show. Blend.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Show. Blend. Zes uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
1: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus dan moeten ze toch een oplossing zoeken.
0: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Goedemorgen Veronica.
1: Goedemorgen Q.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat goed.
0: Kunnen wij al zeggen dat dit de laatste week is voor je zwangerschapsverlof?
1: Dat kunnen wij zeker zeggen.
0: En merk je al iets van? Voel je daar iets over?
1: Ja, dat is al een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het heerlijk om met verlof te gaan. Want dat betekent dat ik steeds dichter bij de bevalling kom. En aan de andere kant ga ik jou en het team natuurlijk hartstikke erg missen.
0: Ja.
1: Ik werk hier pas sinds januari.
0: Ja.
1: Dus voor mij voelt het als, ik ben net warm gedraaid. En dan lig ik er nu weer een paar maanden uit. Vind ik wel moeilijk.
0: Maar daarna ben je er weer.
1: Maar hopelijk ben ik daarna gewoon weer hartstikke welkom.
0: Met de dochter erbij.
1: Ja, dat.
0: Toch?
1: Ja, crazy.
0: Lijkt me fantastisch.
1: Dus ja, man.
0: Dat je opeens twee dochters hebt.
1: Ja, heel gek. Ja.
0: En wat zwaar voor je vent dat er drie vrouwen in huis zijn.
1: Hij heeft straks helemaal niks meer te zeggen. Nee. Maar ja, ik zie wel hoe dol mijn dochter nu al op hem is. En ik heb het gevoel dat vaders en meisjes...
0: Dat gaat goed, hè?
1: Ja, dat gaat wel lekker.
0: Ja, en je hebt een leuke vent.
1: En ik heb een hele leuke vent. Ja, die nu enorm aan de bak wordt gezet. Want er moet van alles nog af in het huis. Ik heb enorm nesteldrang. Dus we moeten kastjes in elkaar zetten. Dingen verkopen. Dingen verplaatsen. Schilderen. Schuren. Moet allemaal nog gebeuren.
0: Ik hoor het al. Je komt binnen en je zegt, waarom is dit nog niet geregeld?
1: Nee, we moeten dit nu doen.
0: Hey, dit is de morning show. En we hebben heel veel op het lijstje staan eigenlijk. Er komt heel veel aan.
1: Ja, jeetje, het is een bomvolle show. Wij gaan... Ja, dit is niet zo heel erg gezellig, maar wel belangrijk ook. We gaan straks even bellen met Joost Beekendam.
0: Ja.
1: Die gaat het voornamelijk hebben over... Ja, de bizarre werkwijze van Forum van Democratie. En dan met name ook Liedewij de Vos, mijn grote vriendin... die een hele bizarre speech heeft gehouden. Belangrijk... om het erover te hebben. Maar tegelijkertijd gaan we ook heel veel goede muziek draaien. Wij gaan het natuurlijk ook hebben over Jodeci. Want deze week kan je hier bij NPO Blend
0: kaarten winnen. Super, hè?
1: Dat is toch waanzinnig?
0: Al hadden maandag hadden we zo'n leuke winnaar. Oh. Dus toen mochten we het hier weer geven. Het is elke dag een andere show.
1: Ja.
0: Maar ik zit te kijken of ik dat even snel kan laten horen. Ben ik zo snel? Ja, tuurlijk ben ik zo snel. Dat fix ik gewoon even voor je. De winnaar. Of de producer CM die is nog aan het bellen, of niet?
1: Ja.
0: Die was echt enthousiast.
1: Ja, maar dat snap ik. Jodeci, dat je dat, als je dat live mee kan maken, dat gaat een waanzinnige show zijn. Ja, ik ga er niet bij zijn, maar jij wel, toch?
0: Ja, ik kon niet vinden wanneer ze voor het laatst zijn geweest. Maar Jasmine vertelde gisteren dat ze is flauwgevallen bij het laatste concert van Jodeci.
1: Omdat het zo goed was of zo?
0: Ze had gewoon geen adem meer. En toen heeft ze dus in het laatste moment, toen werd ze dus naar die brancard geheveld.
1: Ja.
0: En toen kon ze nog even high-fiven met Casey. Want die stond net voor op het podium. En toen voelde ze zich alweer beter.
1: Oh, wat een heerlijk dramatisch. I love it.
0: Dus dat en meer zo meteen in de morning show. De R&B Classic komt er ook aan. En nu een classic van Naughty by Nature. Samen met Janae. Dit is Jamboree.

kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: laatste EP. Eddie Oasis hoort je met Stuck in My Head. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Alweer 7:08 op je woensdagochtend.
1: Ja, ja. Heel goed.
0: Ik heb nu al een beetje balen ervan dat Veronica over een dag met zwangerschapsverlof gaat. Je gaat nog wel naar Kanye, toch? Naar J, het concert.
1: Zaterdag.
0: Dat is deze zaterdag.
1: Als het doorgaat, ben ik erbij.
0: Ja, er zijn veel stichtingen bezig met toch protest indienen.
1: Ja, om het tegen te houden.
0: Maar burgemeester Marcouch van Arnhem heeft gezegd, nou, ik heb niks in te brengen in deze zaak.
1: Nee.
0: Er is niks gevaarlijks, dus laat maar doorgaan.
1: Ja, ik ga daar inderdaad wel naartoe.
0: En het is zaterdag en maandag.
1: Klopt.
0: Het concert. Oké, en jij gaat?
1: Ja, zaterdag.
0: Oh ja.
1: Dus ik beloof dat ik nog even incheck.
0: Ja.
1: Om te laten weten hoe dat was.
0: Hoe dat was, ja.
1: Ja.
0: Ja, want als je die YouTube-beelden ziet, dus hij loopt over zo'n halve wereld tijdens de show.
1: Het ziet er waanzinnig
0: fantastisch uit.
1: Maar ik moet ook wel zeggen, ik zag ook iets wat me een beetje pissig maakte.
0: En dat is
1: dat er allemaal jongeren moshpits creëren bij Runaway.
0: Ik zag zelfs een oproep om geen moshpits.

0: doen.
1: Nou, laat het dan vooral bij, wel bij bepaalde tracks doen, maar niet bij Runaway.
0: Oh ja.
1: Hè? Ik wil huilen bij die track. Ik wil niet in een moshpit.
0: Ja, maar ik zag dat ook bij Kendrick Lamar in de arena.
1: Ja, daar was je helemaal gek van,
0: ze
1: toch?
0: Doen bij elke plaat, maakt niet uit.
1: Ja, dat vind
0: bij SZA ook, weet je wel? Dat je denkt, hoe ga je op SZA's tracks moshpitten?
1: Ja, maar dat zijn allemaal van die... Ja, nu klink ik als een oude vrouw, maar dat zijn allemaal van die jongeren. En die snappen niet hoe ze zich moeten gedragen.
2: R&B Classic.
1: Ja, we gaan heel eventjes terugschakelen, hoor. Want het is vandaag dus 3 juni. Live Jennings, die wordt vandaag 47. Zijn echte naam is Chester. En op zijn 15e moest hij voor 10 jaar de gevangenis in voor brandstichting. En wat heeft hij nou die 10 jaar gedaan? Hij heeft daar gitaar leren spelen. Hij heeft muziekprogramma's opgezet voor medegevangenen. En heel veel geschreven. En zodra hij vrij kwam, stapte hij zo het Apollo Theater in Harlem binnen. En wint hij die talentenwedstrijd 5 keer.
0: Wow.
1: Zijn debuutalbum noemt hij gewoon naar zijn gevangenisnummer. 268192. En de hit van het album heet Must Be Nice. Over die ene persoon die er altijd voor je is. Als je weet wat die man heeft meegemaakt, ja, dan raakt het nummer toch anders. Dus vandaag zijn verjaardag. Live Jennings met Must Be Nice.

0: Young. Gaat Sven en Scoop een beetje mis als je hem zo hoort. Love Like This van Faith Evans op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, verwacht vandaag enkele buien met ook kans op onweer. Maar in de loop van de dag ook af en toe wat zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal zo'n 20 graden.
0: Welkom in de Nederlandse zomer. Toch, dat gevoel heb je dan een beetje. Yep. Gaat regenen. Het is de maandag begonnen, hè, de zomer.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, merk je er iets van?
2: Nou, helemaal niks.
0: Zometeen in de morning show Jojo met Leave. En dit zijn de mannen van De La Soul samen met Chaka Khan op All Good.

0: Hij klinkt alsof hij van net is, maar komt alweer van 2004. Jojo! Voor een keertje op NPO Blend met Leave, oftewel Get Out!
1: Wake up call!
0: Het is weer tijd voor een wake up call. Dit is de morning show trouwens en het is alweer bijna 7:45. Een wit Europa en miljoenen Europese burgers met een migratieachtergrond die moeten vertrekken. In Portugal werd dit weekend een omstreden remigratiebijeenkomst gehouden van extreemrechtse activisten en politici.
2: Ja, een van de sprekers was ook Lidewij de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, die vorige week nog in een verhit kamerdebat weigerde afstand te nemen van extreemrechts gedachtegoed. Politiek journalist Joost Beekendam die schreef in De Groene een analyse over de werkwijze van Forum en hoe ze afkijken bij de Fransen. Joost, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: In jouw analyse beschrijf je wat jij noemt de non-denial-denial-strategie. Je schrijft dat Forum vaak niet inhoudelijk reageert op beschuldigingen, maar vooral klaagt over de ophef die ontstaat.
3: Ja.
2: Kun je uitleggen hoe die strategie werkt?
3: Nou, hij werkt eigenlijk best goed. Dus wat ze eigenlijk doen is, als er een beschuldiging is, bijvoorbeeld, er zijn allemaal mensen in jullie partij die hebben allerlei racistische uitlatingen gedaan, bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Dan is eigenlijk de ophef, ach jeetje, jullie media praten weer over allerlei gekke details. Of appjes van zoveel jaar geleden. Of dingen die uit zijn verband zijn gerukt, bijvoorbeeld, wordt dan gezegd. In plaats van dat jullie het hebben over het oplossen van de echte problemen. En daardoor wordt eigenlijk wel een soort suggestie van afstand gedaan, namelijk afstand tot de ophef, maar wordt inhoudelijk eigenlijk niks ontkracht. En als je dat dan een beetje achter op een rijtje zet, zoveel jaar na elkaar, dan zie je dat eigenlijk dingen waar dan in het begin nog ophef over was, een paar jaar later eigenlijk geen ophef meer over ontstaat.
2: Dus het werkt.
3: En openlijk wordt gezegd. Dus in die zin werkt het, ja.
0: Ja, ze zijn niet de enige daarin. Ze lenen dus tactieken van de extreemrechtse beweging Nouvelle Droite in Frankrijk. Kun je daar voorbeelden van geven?
3: Die Fransen, dat is eigenlijk een soort beweging na de Tweede Wereldoorlog. Een soort culturele beweging die zich eigenlijk op de rechterflank opnieuw heeft uitgevonden. Want na de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk taboe om het over ras, et cetera, te hebben. En deze groep die heeft echt bedacht van de enige manier waarop wij weer politiek relevant kunnen zijn, is als we het debat veranderen. Dus we moeten eigenlijk niet zozeer direct een politieke partij beginnen, maar moeten eigenlijk zorgen dat we via media, via debatcentra, via boeken, eigenlijk zoveel mogelijk het intellectuele debat veranderen. Zodat geleidelijk aan de cultuur verandert. En een van de dingen die daar heel belangrijk bij was inderdaad zorgen dat je net niet te ver over de ophefgrens gaat, zou ik maar zeggen. Dus net niet te ver. Dus dat je af en toe iets controversieels zegt. En dan kunt zeggen, nou, waar hebben jullie het allemaal over? Maar net niet te ver. Want je moet niet ook helemaal uitgesloten worden van de discussie. Je moet eigenlijk zorgen dat je net de hele tijd wat ophef veroorzaakt en daardoor de boel geleidelijk aan je kant optrekt. Dus dat is, dat is een beetje hoe ze dat in Frankrijk bedacht hebben. En de ideeën ook daar vanuit Frankrijk, die zijn echt wijdverspreid. Van Amerika tot Oostenrijk, tot ook hier in Nederland via FVD. Dus heel veel dingen die je Thierry Baudet bijvoorbeeld ook hoort zeggen. Die komen rechtstreeks ook eigenlijk uit die boeken van die Fransen.
0: Ja, en Forum is dus niet de enige partij die er zo over denkt. In Europa hoor je er ook wel veel over, dat in Europa zulke partijen heel erg oprukken.
3: Ja, klopt. Ja, je hebt Martin Selner is een heel belangrijk iemand wat dat betreft. Dat is ook een van de initiatiefnemers van die remigratietop in Portugal dit weekend. En hij is leider van de Identitaire Beweging, zoals dat heet, in Oostenrijk. Dus het is een Oostenrijker. En hij probeert allerlei van dit soort groepen ook te verbinden met elkaar. Uit alle Europese landen.
2: Ja, want er is volgens mij ook dit weekend een internationale bijeenkomst, toch? Al die figuren uit de Europese extreemrechtse beweging aanwezig zijn.
3: Ja, dat was dus deze top inderdaad. En dit is eigenlijk al de tweede Remigration Summit. En dat gaat eigenlijk over het idee dat ze vinden dat er in Europa te veel mensen zijn die zij niet als Europeanen zien. En dan hebben ze het eigenlijk over mensen met een migratieachtergrond. En zij willen die eigenlijk weg hebben. Dus ze hebben ook op hun website een soort statistiek met zoveel heb je er in jouw land. in Europa. Ja, en sommigen zeggen, zoals Lidewij de Vos vorige week in ons eigen parlement, dat moet vrijwillig. Maar ja, als je dan kijkt welke retoriek ze daarbij hebben, bijvoorbeeld het inmiddels, dat was vroeger niet zo. Vroeger stond in het FVD-verkiezingsprogramma in het begin, in 2017, toen ze net begonnen, hadden ze het over integratie en over een soort cultureel Nederlanderschap. Maar de laatste jaren staat er ook dat geen migratie nodig is om het voortbestaan van ons volk te bewaren. Ja, en in het parlement is daar ook wel bij gezegd van, Baudet heeft bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden nog gezegd van, ja, misschien zijn we wel als volkeren ten onrechte bij elkaar gevoegd. En daar moet iets aan veranderen. En zij zien ook de aanwezigheid van mensen die zij dus niet rekenen tot ons volk, de blanke Europeaan in hun ogen, als een bedreiging voor het voortbestaan van ons volk. Of dat dan heel lang überhaupt als je al in termen van remigratie wil denken, hoe lang dat dan vrijwillig blijft, dat is zeer de vraag. En er waren in Lissabon, in Portugal waren ook een aantal mensen die waren ook niet voor, die waren voor gedwongen, eigenlijk deportatie, zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Jeetje.
3: Dus je zit wel in deze hoek te denken. Het interessante en opvallende was wel dat dit dus eigenlijk ook dat het ook in ons eigen parlement even over dus remigratie ging.
2: Ja.
3: In de ogen van Lidewij de Vos vrijwillig. Alhoewel ik dus niet denk dat dat heel lang een standpunt zou blijven op het moment dat ze de meerderheid zou krijgen. Er werd afstand van genomen. Ook wel van links tot rechts. Alleen je ziet wel dat er op de rechterflank ook in de media, dan heb ik met name over bijvoorbeeld mensen als Weer Duk op SBS6, dat die eigenlijk dit gebruiken nu om een discussie te beginnen over wie de echte Nederlander is. En daar zie je toch wel dat een aantal van deze mensen vinden dat dat ook te maken heeft. Hè, dat toch een oorspronkelijke Nederlander is die op een bepaalde manier meer rechten heeft. Dus er is afstand genomen eigenlijk van het hele idee van de blanke Nederlander dinsdag in de Tweede Kamer, afgelopen dinsdag. Niet gisteren, maar de week ervoor. Maar je ziet toch dat in de media en vooral op de rechterflank van het mediaspectrum is dit gewoon niet langer taboe. En dat is wel een verandering. Dat is nieuw. Dus even een lekkere morgenochtend mededeling.
2: Ja. Heel fijn. Ja,
0: wat een enge gedachte dit. Dankjewel voor het toelichten. Joost Bekendam en Check Voorras zijn stuk in De Groene voorbij de ophefgrens. Dit is de Morning Show met zometeen nieuws over Kalani en nu Naomi Sharon met Misdaad.

0: de liefde niet te vergeten. Het is alweer bijna 8 uur, Veronica.
1: Ja, en we gaan het straks even hebben over Usher. En dan met name welke track uit zijn repertoire zijn favoriet is. Maar ik ben ook heel erg benieuwd welke track van Usher jouw favoriet is.
0: Oké, ga even over nadenken.
1: Denk er even over na.
0: Hebben we het er zo meteen over. Kehlani komt deze kant op. Die is bezig met haar world tour. Ze heeft ook een speciale pagina op livenation.nl. After Hours nu van Kehlani. Lekker om een beetje mee wakker te worden. Goedemorgen, dit is de Morning Show.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
1: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
2: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. BNN Vara en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
4: Dit is de track van Gary Hilson, hoor je zo meteen. En hier is Just Stone met Fell in Love with a Boy.

0: met een traantje in mijn ogen, want Veronica is er vandaag nog, morgen nog. En dan gaat ze met zwangerschapsverlof.
1: You're very emotional, Q.
0: Ja, too emotional.
1: Emotional person.
0: Too emotional? Dat mag tegenwoordig, toch?
1: Ja, nee, tuurlijk.
0: Ook als man.
1: Ja, nee, zeker. Ik vind het prachtig.
0: Ja. Het is gewoon wel een dingetje, weet je wel. We zijn nu wat een half jaar bezig samen.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga je er weer vandoor.
1: Dan ga ik er weer vandoor.
0: Maar je komt terug.
1: Ja, daarom, ik ben niet weg. Hallo.
0: Ja.
1: Je gaat nog genoeg van me zien ook, hoor.
0: Ja. Is het nu klaar met de kindjes of kan er nog eentje komen?
1: Nee, ik ben wel klaar met de kindjes.
0: Oh ja.
1: Ja, als ik dit kindje op de wereld heb gezet...
0: en
1: dan denk ik dat wij echt enorm gezegend zijn.
0: Ja.
1: Heel dankbaar mogen zijn, maar dat er dan ook gewoon een... hoe zeg je dat? Een stop
0: op gaat.
1: De kurk gaat in. Ja. Gadver.
0: Goed, het is alweer 7:55 op je woensdagochtend. Dit is de morningshow van 3 juni.
1: Goedemorgen.
0: De zomer is begonnen.
1: Sorry, lieve mensen.
0: En we moeten het even hebben over Usher.
1: Ja, ik ben zo benieuwd. Wat is jouw ultieme Usher track? Als je er één moet kiezen.
0: Ja, ik denk Nice and Slow of zo.
1: Oh, je gaat voor die sexy song.
0: Ja, want ik denk, je kan wel yeah zeggen.
1: Ja.
0: En natuurlijk heeft hij ook van die housey songs gemaakt en zo. Maar als ik denk aan Usher, R&B Usher, ja, denk ik wel aan zulke liedjes.
1: You ja, maar jij bent ook zo smooth ook. Dus ik snap wel dat je daarvoor gaat.
0: Waar ga jij voor dan?
1: Kaarslicht aan. Nou, ja, You Remind Me is wel
0: lekker, hè?
1: Tuned.
0: Ja.
1: Nou, het leuke is, Usher, die was onlangs de gast bij Ebro in the Morning, onze collega, radiocollega.
0: Ja.
1: En die heeft hier zelf ook op gereageerd. En hij noemt 3 tracks, maar ze waren het in de studio het niet helemaal mee eens.
2: 1, I would say is Lovers and Friends.
3: Okay.
2: 2nd will be Bad Girls.
3: I totally disagree with this, love.
4: You're crazy.
5: Rosenberg.
3: What's the last one?
2: I'd say, yeah, it's a definite.
3: What?
2: Yeah is an automatic, right? But it represents a certain thing.
3: Right.
2: This pop, you know what I'm saying?
3: Yeah.
2: But then when you drop Bad Girl, every time, everybody's up. Lovers and Friends, this the biggest record that never happened. We never did a video for that record.
3: Really?
2: We never promoted that record. That's how much people love that song.
1: Wow.
0: Wel mooi, hè? Er is nooit bij stilgestaan dat er helemaal geen videoclip is voor Lovers and Friends.
1: Hoe groot die track eigenlijk is.
0: Ja.
1: Ja, het is ook wel leuk dat... Nou ja, hij noemt Yeah, maar ik denk dat hij is natuurlijk een artiest die gewoon... zijn ervaringen op basis van live ervaringen natuurlijk heel erg deel. Dus hij kijkt gewoon waar het publiek lekker op gaat.
0: Ja.
1: En dat is een beetje wat hij omarmt. Maar goed, hij noemde net die ene track en die waren we bijna vergeten te noemen.
0: Oh ja.
1: Bad Girl.
0: Dat was jou? Wat was er nou? Die stond op de telefoon?
1: Dat is heel lang mijn wekker geweest. Ja, nu hoor je hem hier op Blend. Dit is Usher met Bad Girl.
6: Showed up. Shawty. What'd he do? Yeah. Pimpin'. Oh boy.

0: Slum Village met Kanye West en John Legend. Selfish hoorde je op NPO Blend. Veronica, we moeten even over een ja, eigenlijk niet zwaar onderwerp, maar wel een belangrijk onderwerp hebben.
1: Ja, nou ja, zwaar in de zin van soms voelt het ongemakkelijk. Je tampons of maandverband verstoppen in je mouw als je naar het toilet loopt. Ja, dit is helaas herkenbaar voor veel menstruerende mensen. Er hangt namelijk inderdaad een soort van ongemak omheen.
0: Taboetje.
1: Ja, en zeker wanneer je wat jonger bent. En nou goed, dit en meerdere taboes rondom vrouwengezondheid gaan we straks bespreken met oud-Europarlementariër Samira Raffaella. Die heeft ook een boek geschreven. Het heet Let's Talk About Our Body. En het is mega interessant, want ik voel me ook enorm aangesproken. Ik ben een vrouw zonder van weinig schaamte, zeg ik altijd. Maar toch herken ik mij in heel veel van dit soort dingen. Ik ben wel benieuwd. Jij als man, hè? Jij als hetero man. Ja. Jij bent vast wel eens een keer naar de winkel gestuurd om een tampon of maandverband te halen. Heb jij daar iets bij gevoeld? Eerlijk zijn.
0: Nee.
1: Geen schaamte?
0: Nee, het is geen schaamte. Wel dat ik dacht van welke moet ik ook weer halen.
1: Ja, dus het is zoveel keus.
0: Ik maakte vaak een foto, want deze moet ik hebben.
1: Helder.
0: Wel of geen vleugels, allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat niet. Waar ik me wel bij schaam is totaal iets anders, maar het heeft ook met geslacht te maken.
1: Ja.
0: Nee, condooms halen, dat vind ik wel een ding.
1: Ja.
0: Omdat die staan vaak ook achter een balie. Dus dan moet je echt tegen die vrouw zeggen van... nou, ik wil die graag. Nee, niet die rode, die blauwe.
1: Mm.
0: En dat vind ik altijd wel een dingetje.
1: Die kleine.
0: De extra grote, de magnums, alstublieft.
1: My bad. Nou ja, goed. Ik denk dat je als man dan wel kan verplaatsen... in het gesprek wat we straks gaan voeren.
0: Ja.
1: Als je je ook af en toe wel eens schaamt rondom dit soort dingen. Het ligt dieper dan dat. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben met Samira Raffaella. Maar eerst nog eventjes lekker wat muziek.
0: Ja, The World Is Yours. De eerste grote hit van Nas komt eraan. En dit zijn Jane Hancock en Anderson .Paak met Stare At Me.

0: achtste single van het album Illmatic van 94. Naast hoorde je met The World Is Yours. Ik weet nog, ik was in Londen destijds voor het eerst in mijn leven. Was hartstikke jong. En toen stond de Virgin Record Store.
1: Ja.
0: Stond vol met de platen, de Illmatic platen van Naast. Oh, ja, je bent nu aan het rekenen.
1: Ja. Ja,
0: ik zie je rekenen, ja. Goed, hoe is het met het weer?
2: Het NPO Blend weer.
1: Nog wat buien verwachten met ook kans op onweer. Maar in de loop van de dag ook af en toe wat zon. Vanmiddag is het droog en het wordt maximaal zo'n 20 graden.
0: Oh ja, die 20 graden klinkt op zich wel te doen. Toch?
1: Omarm het.
0: Zoals het weekend vond ik wel echt mooi. Het is altijd van, waarom hou je dat niet gewoon vast? Het is altijd maar van, oh, een dagje zon.
1: Nee, maar het wordt weer beter.
0: Ja, dat is wel waar. We gaan wel echt de zomer tegemoet. Kan zelfs heel heet worden, las ik laatst. Goed, dit is de morning show. Zometeen een bijzonder belletje.
1: Ja, we gaan bellen met oud-Europarlementariër Samira Raffaele over haar boek Let's Talk About Our Bodies.
0: Ja, Let's Talk About Our Bodies. Tinashe nu met Two On.

0: Fabulous van Jaheim.
1: Wake up call.
2: Oud-Europarlementariër Samira Rafaela die wil afrekenen met het baarmoedertaboe. En dus schreef ze na een eigen late vleesboomdiagnose het boek Let's Talk About Our Bodies. Samira wil dat vrouwen niet onnodig met hormoon- of baarmoedergerelateerde klachten blijven lopen. En ze roept vrouwen dan ook op, wees de advocaat van je eigen lichaam. Goedemorgen Samira.
3: Goedemorgen.
2: Hi. Hey, laten we eerst even naar de schokkende feiten kijken. Want je schrijft in je boek dat jaarlijks de baarmoeder van honderden vrouwen onnodig wordt verwijderd?
3: Ja.
2: Wat?
3: Ja, dat is een onderzoek dat in 2023 is gepubliceerd. Althans, daar is in 2023 over bericht. En ik schrok daar zelf ook enorm van. En waar dat onder andere mee te maken heeft, is dat er ook te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam en zeker de oorzaken van baarmoedergerelateerde aandoeningen. Maar er zijn ook gewoon beperkte behandelopties als we het hebben over baarmoedergerelateerde aandoeningen. Ja. Dus ja, vrouwen komen vaak, hebben vaak toch te maken met een realiteit die dan toch erger is dan nodig. Omdat dus, ze jij zegt te laat worden gediagnosticeerd.
2: Ja, maar jij zegt dus ook bij gebrek aan andere opties, dan wordt die baarmoeder maar gewoon verwijderd.
3: Nou, dat wordt niet maar gewoon verwijderd. Kijk, waar mijn boek echt in essentie over gaat, is dat vrouwen serieus genomen moeten worden. Vrouwen moeten eerder serieus genomen worden. Vrouwen komen vaak echt met hele duidelijke klachten en worden toch vaak naar huis gestuurd. Of ze herkennen vaak de signalen bij zichzelf niet. En dat heeft ermee te maken dat vrouwengezondheid gewoon onderbelicht is en slecht onderzocht is tot op heden.
2: Ja.
3: En daardoor krijgen vrouwen vaak te maken met behandelopties waarvan je achteraf kan zeggen, dat had niet gehoeven als ze eerder en beter was geholpen. Dat had ook niet gehoeven als de medische wetenschap al stukken verder is en bijvoorbeeld meer behandelopties kan aanbieden aan vrouwen.
2: Juist.
3: Ja, daarom zijn dat ook schokkende feiten en schokkende verhalen. En daarom is het zo belangrijk dat we veel meer geld gaan investeren in vrouwengezondheid, in de behandelopties en in preventie, zodat ja, vrouwen niet voor dit soort vreselijke keuzes komen te staan. Of alleen worden geconfronteerd.
2: Als we het even over jouw persoonlijke verhaal hebben. Bij jou zijn vleesbomen in 2024 operatief verwijderd. Maar die waren eigenlijk per toeval ontdekt.
3: Ja.
2: Je had al wel klachten, hè? Klachten van buikpijn, pijn bij het lopen. Maar heb jij toen zelf gedacht, nou misschien kunnen het vleesbomen zijn?
3: Nee, ik heb dat zelf nooit gedacht. Ik werd bij toeval geholpen voor andere klachten en er werd tegen mij gezegd, je hebt vleesbomen. En dit is dus zo'n voorbeeld daarvan. Heel veel vrouwen hebben vleesbomen. Het komt veel voor onder zwarte vrouwen ook. En als je dus te laat komt met dit soort klachten, dan kunnen ze zo groot zijn of het kan inmiddels al zo gecompliceerd zijn dat je dan bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met echt ingrijpende behandelopties. En ja, er zitten ook vrouwen bij die dan vervolgens hun baarmoeder moeten verwijderen of dat willen verwijderen. En ik zelf dacht bij mezelf, hoe kan het nou dat zo weinig vrouwen weten over bijvoorbeeld vleesbomen of over andere baarmoedergerelateerde aandoeningen? En dat heeft ermee te maken dat we er niet over praten. Het heeft te maken met schaamte, met een taboe. En dat moeten we echt openbreken. Want dat is een van de redenen waarom we vrouwen niet goed onderwijzen over dit soort risico's en dit soort klachten.
2: Ja, ja, ik herken dat ook wel hoor. Dat ik ben best wel vrij opgevoed. Ik bedoel, mijn moeder die vond het nooit een probleem om ergens over te praten. Maar toch, buitenshuis was ik zelf ook nooit zo open over mijn eigen gezondheid.
3: Nee.
2: Vorig jaar bevallen en daarna gewoon gedacht, nou, ik moet weer aan het werk. Ik heb ook wel ongemakken gehad. En eigenlijk, als ik dan nu nadenk, denk ik, maar hoe komt dat dan? Dat we daar dan toch niet zo makkelijk over praten. Wat is dat, denk jij?
3: Ja, nou, in het boek onderzoek ik dat ook. En ik onderzoek ook mijn eigen proces van schaamte. Het heeft ermee te maken dat de samenleving bepaalde vooroordelen en percepties heeft over het vrouwenlichaam, ook over bijvoorbeeld menstruatie. Ja. Het is zogenaamd allemaal vies en ongemakkelijk en het houdt je intiem en privé. Nou, en dat is precies waarvan ik zeg, dat is onzin. De baarmoeder is een soort van tweede hart van het lichaam van een vrouw. En dit is onze natuur en dit is waar we mee te maken hebben. En het heeft er ook mee te maken dat in de medische zorg, maar in de samenleving in zijn algemeen, dat vrouwen nooit centraal staan. En dat vrouwen in het algemeen meer te bevechten hebben dan mannen. Nou, met dat soort vooroordelen moeten we dus afrekenen. En de schaamte leidt ertoe dat het probleem niet wordt gezien, terwijl het probleem er wel is. Heel veel vrouwen lijden in stilte en dat is onrecht. En met dit boek wil ik ook die stemmen, het gaat niet alleen over mij, ook over andere vrouwen in dit boek, wil ik die stemmen aan de oppervlakte brengen en duidelijk maken dat we echt een heel urgent probleem hebben. De politiek moet ons serieus nemen, de medische wetenschap moet ons serieus nemen, werkgevers moeten ons serieus nemen. En we hebben gewoon het recht om vrij over onze baarmoeder te praten. En weg met die taboes. Ja. Weg met die vooroordelen. Dit is wie we zijn en dit is hoe we zijn. En zo moet de samenleving ons accepteren.
2: Oh, heerlijk. Ik heb zoveel zin om je boek te gaan lezen. Het boek Let's Talk About Our Bodies van Samira Rafaella ligt nu in de winkels. Dankjewel, Samira.

0: Op het Kwaku Festival op vrijdag 17 juli kijk ik al naar uit. Waar ik ook naar uitkijk is de powerpokoe van vandaag. Want Jasmine is weer gaan gymmen.
1: Hey, zij is echt, ook al is de zomer begonnen, ik heb nog tijd om die fit girl te worden.
0: Heel even die summer body te creëren.
1: Ja, bij mij is dan altijd al, op het moment dat de zomer dan begint, dan denk ik, ja, laat nu maar.
0: Ja? Dan denk je, I'm too late.
1: De hele winter ben ik gemotiveerd, maar de zomer juist niet.
0: Maar het is nooit te laat, toch?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Even ook het strand over.
1: Ik stel me ook aan.
0: Ja. En je moet eerst even een kind op de wereld zetten.
1: Ja, dat sowieso. Maar goed, we hebben een beetje motivation nodig.
0: Ja.
1: En dus zijn we op zoek naar jouw ultieme workout song. Welke track wil jij nou het liefste in je oren horen wanneer jij aan het zweten en ploeteren bent?
0: Pikkelen, ja. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Daar kan je op blend klikken en vervolgens op berichtje. Stuur ons even een berichtje wat jouw ultieme gym song of workout song is. Hoe zullen we hem noemen eigenlijk?
1: Nice and sweaty.
0: Nice and sweaty song. Wat is jouw nice and sweaty song? Maar niet te nice zijn. Het moet ook wel een beetje... Weet je dat je gewoon zo'n Rick Ross... I'm pushing it.
1: Toch, ja,
0: dat je
1: lekker
0: gewoon zin krijgt, ja, om verder te rennen of meer gewicht omhoog te duwen.
1: Ja, let's keep it pushing.
0: Nou, laat maar even weten wat jouw workout song of pushing song, of we zijn nou net sweat
1: nice
0: something.
1: And sweaty.
0: Nice and sweaty song is. We zijn heel benieuwd en dan draaien we hem voor je als powerpokoe van vandaag na de headlines van 9 uur. Nog net voor de headlines, een man die binnenkort in Nederland is, Bruno Mars. That's what I like.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
0: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. BNN Vara en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
2: Ja, en hoeveel graden wordt het nou, Veronica?
3: Nou, we gaan gewoon de 20 graden aan.
2: Oh ja, 20 was het inderdaad. Hey, dit is de Morning Show. Goedemorgen.

0: als ik een post doe op Instagram, dan staat altijd een liedje van Rema erachteraan. Want het geeft een beetje dat zonnige gevoel, toch?
1: Oh ja, jij hebt echt altijd hele zonnige foto's.
0: Ja, daar hou ik echt van.
1: Ja.
0: Ginger Me is dit van Rema en het is 9 over 9 op je woensdagochtend.

0: en Cuba. Leuk dat je luistert naar NPO Blend. We zijn alweer bijna aangekomen bij de powerpokkel van vandaag. Maar voordat we daar naartoe gaan, het is vandaag Wereldfietsdag. Dus als je nog onderweg bent naar je werk, of eigenlijk als je nog moet vertrekken,
1: ja,
0: pak de fiets. Today's your day.
1: En dan ook zwaaien naar andere fietsers? Is dat het idee?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Je moet iets doen op Wereldfietsdag.
0: Nederland is fietsland.
1: Ja,
0: terwijl
1: ja,
0: alleen Denemarken een beetje tipt aan hoeveel fietsen wij hebben per huishouden.
1: Het is ook wel gewoon een lekker land op de fiets, hoor, wat dat betreft.
0: Ik lekker bedoel, veilig, lekker
1: vlak,
0: bedoel je?
1: Nou, lekker vlak.
0: Oh ja. Ik denk wel soms als je in Amsterdam fietst, van oh my god, echt in zo'n file, weet je, als je nog net niet in elkaar stuur haakt en op je bek gaat.
1: Nee, maar Amsterdam is ook de meest verschrikkelijke plek überhaupt, gewoon
0: op de fietsen,
1: op straat te zijn. Rijden, fietsen, lopen.
0: Wat
1: wil,
0: was dat nou?
1: Wil je dood?
0: Ja, precies, want onze collega in de winter nam Niels Hoogland even deze show over.
2: Ja.
0: En die was hij nou in een tramrails beland of zo? Hij was in ieder geval heel hard uitgegleden.
2: Ja, hij was dus aan het fietsen en hij gleed uit met zijn fiets echt in een tramrails en hij kwam toen echt helemaal bond en blauw.
0: Het zag er echt uit alsof je gewoon een bokswedstrijd had gedaan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Het is toch een nachtmerrie.
0: Dus doe voorzichtig op de fiets, maar het is wel Wereldfietsdag.
3: Power.
0: En dan is het tijd voor de Power Pokoe. Onze collega Jasmine is weer begonnen met fitness, met sporten.
1: Ja.
0: Met naar de sportschool gaan. Daar was ze heel trots op. En toen zei ik, wat zet je dan op in je koptelefoon? Ze zei, nou, daar kon ik nog wel wat tips voor gebruiken.
1: Ja, dus we gaan Jasmine wat inspiratie geven voor haar playlist. En we krijgen zoveel leuke reacties.
0: Ja.
1: Want wat luister jij nou eigenlijk als jij aan het trainen bent?
0: Ja.
1: Wat motiveert jou? Nou, Bianca, die heeft het over... Sorry hoor, excuse my language. Move, bitch!
0: Get out the way!
1: Ja. Anthony die zegt... Goedemorgen, NPO Blend. De powerpokkel van vandaag is voor mij. Who am I? What's my name? Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg, de eerste single. Ja, hard. Jamie gaat die zo draaien trouwens. Dat zag ik al net in zijn playlistje.
1: Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Blijf luisteren, Anthony. Niels, dankjewel voor jouw reactie. Die heeft het over Till I Collapse van Eminem.
0: Oh ja.
1: Vind ik ook wel leuk.
0: Misschien is het wel onze Niels.
1: Till
0: die
1: I
0: houdt van Eminem.
1: Collapse. Oh, de Niels die in
0: Niels
1: die de tramrail net heeft overleefd. Ja.
0: Ja,
1: dat zou kunnen. Shout-out naar Niels. Jordan, die komt met een pokoe.
0: Ja, dit is hem.
1: Kijk, weet je of je nou aan het trainen bent of niet? Je mag gewoon rust de radio wat harder zetten. Dankjewel voor je reacties. Kendrick Lamar, Humble.

0: vandaag een kort geding, aangespannen door het Centraal Joods Overleg, oftewel het CJO, tegen de komst van Kanye West naar Nederland.
1: Ja.
0: Dus die moeten we nog even afwachten. De Tweede Kamer probeerde het ook, dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft ook gezegd van, ik kan hier niks tegen doen, want er is geen... Wat is het ook weer?
1: Is er geen juridische grond om hem om zomaar zo'n concert te verbieden? Als er de reden zou kunnen zijn, hè, dat er onveiligheid zou kunnen ontstaan. De
0: veiligheid is niet in gevaar.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou goed, we gaan even zien wat hier gebeurt. Maar ik denk dat het ook met de sisters
0: gewoon doorgaat, hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik zag ook dat vanuit... Ik heb me aangemeld voor die mails. Dat je dan ook een mail kreeg van... Hey, kijk eens hoe goed het is allemaal gegaan. En we hebben een groot concert in Turkije uitverkocht.
1: Ja.
0: Ja. En er was zelfs een meme gemaakt van Kanye West die Willem-Alexander een hand gaf, geeft. Maar die is niet echt, dus dat...
1: AI.
0: Ja, AI. Leuk ook om te melden. Het Nederlands elftal speelt om kwart voor negen vanavond. Een oefenduel is tegen Algerije, wordt gespeeld in de Kuip in Rotterdam. En de wedstrijd is live te zien op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.
1: Ja, we gaan richting het WK, jongens.
0: Ja, nog even de laatste voorbereidingen en let's go.
1: Precies.
0: Je hebt daar ook nog nieuws over, toch?
1: Ja, ja, ja. Nou, Brian Brobby, die kennen we natuurlijk allemaal. Die speelt voor het Nederlands elftal.
0: Ja.
1: Maar nu is zojuist bekend geworden dat zijn broer Derek Lucassen voor het Ghanese elftal gaat uitkomen.
0: Oh, dus ze kunnen tegen elkaar komen als alles doorgaat.
1: Mocht Nederland en Ghana elkaar ergens treffen, dan zouden de broers eventueel tegen elkaar kunnen spelen.
0: Dat is wel hard, ja.
1: Dat zou toch een droom zijn?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Mooi om mee te maken. Ja. En speel je dan ook zo fel of hou je je in?
1: Oh nee, broers?
0: Ja.
1: Dat wordt vuur tegen vuur.
0: Oh, ja.
1: Sowieso, die Ghanese die gaan helemaal los.
0: Ik ben niet opgegroeid met mijn broer, dus ik weet niet, ik heb daar geen strijd mee. Maar het is vast zo, ja.
1: Ja. En nog eventjes dichter bij huis. Deze week is het een week van mentale gezondheid. En vanavond bellen onze collega's van Bridge the Gap met Lisette Wellens. Zij deelde in een post op Instagram hoe de zelfmoord van haar vader haar mentaal heeft geraakt.
0: Oh my god.
1: Ja, ze kan daar heel goed over spreken. En er is natuurlijk ook heel veel muziek vanavond te horen bij Bridge the Gap. Je kan namelijk kaartjes winnen voor Jodeci.
0: Oh, zij zijn aan de beurt vandaag.
1: Yep.
0: Spannend. Ja, de hele week kan je dus kaarten winnen voor het concert van Jodeci in de AFAS Live. En vandaag is Bridge the Gap dus aan de beurt. Ik zou blijven luisteren, want wie weet win je ze wel, toch? Ik zit ook meteen te kijken. Kan ik nog heel even laten horen hoe die winnaar van ons klonk? Nee, ga ik een andere keer doen. Dit is de Morning Show met zometeen Beyoncé, me, myself en I. En dit zijn Bow Wow en Chris Brown met Shorty Like Mine.

0: Daarom is het 9:30 geworden. Heel even kijken of wij er wel uitkomen. Want onze nieuwslezeres die maakt even wat andere geluiden toen ze wilde vertellen hoe heet of koud het wordt vandaag.
1: Het NPO Blend weer.
2: Nou, komt-ie hoor. Verwacht deze ochtend nog wel buien. Soms zelfs met onweer. Maar in de loop van de dag komt er ook weer wat zon tevoorschijn. Vanmiddag is het droog. Het wordt maximaal 20 graden. Het is gelukt!
0: Yay!
3: Caribbean Classic.
0: De zon komt ook uit je speakers met de Caribbean Classic van vandaag. Ik zag dat de Root Riders, band die hier is ontstaan, een soort van tribute band aan Bob Marley, die gaan optreden komende vrijdag in de Melkweg. En ze hebben dan zanger Mo Ali meegenomen. En de Root Riders, ja, is een band waar we vaak naar hebben gekeken. De Wailers zanger Mitchell Brunings was een tijd de leadzanger. Sherman Rouse heeft erin gezongen en ook Gio Fanka. Dus leuk om daar naartoe te gaan. En sowieso leuk om het even over Bob Marley te hebben.
2: Waarom niet?
0: Toch?
2: Ja.
0: The King of Reggae, ja, Tuff Gong.
2: Heerlijk.
0: Ja, kwamen jij en ik, Veronica, het oude album uit 1999 tegen. Dat heette Chant Down Babylon. Mm. En toen besloot een van de zoons van Bob Marley, namelijk Steven Marley, die besloot om zijn vaders recordings opnieuw te maken. Dus een soort van remixes met onder andere Erykah Badu, Busta Rhymes, The Roots, Guru, Chuck D, die we kennen van Public Enemy. En deze mooie dame. Deze mooie dame en met haar mooie stem natuurlijk. Miss Lauryn Hill.
2: Oh ja.
0: Dat is wel de hit geworden uiteindelijk van dat Chant Down Babylon album uit 1999. Het gaat over de lichten net wat zachter zetten. Toch? Turn your lights down low.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en...

0: So Poetic.
1: Lekker! Flow 3 dus op NPO Blend. Dit is de morning show. Gisteren was er een leuk nieuws over Idris Elba.
0: Wie?
1: Ja, ik denk dat jij zou zeggen de knapste en misschien wel de beste acteur aller tijden.
0: Ja, ik wil het gewoon even uit je mond horen.
1: Hij is geridderd door koning Charles, de Britse koning. En geridderd, ja, dan krijg je echt dus zo'n zwaard op je schouder.
0: Ja, en dan ben je dus ook echt een echte sir. Nou ja, deze ceremonie werd gisteren gehouden op Windsor Castle. En dat klonk zo.
2: To receive the honor of knighthood, Sir Idris Elba, for services to young people.
1: Zet je orde nog aan? Denk je dat toch?
0: Ja, hij kreeg dus deze koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor jongeren.
1: Ja, want hij heeft een stichting of zo?
0: Klopt, de Elba Hope Foundation. En daarmee probeert hij kansarme jongeren te helpen. Ja, iedere keer als ik nieuws hoor over Idris Elba, denk ik, kan hij nog leuker worden? Ja, dat kan.
1: Ja, en hij gaat James Bond spelen, toch?
0: Wat?
1: Ja, dat was het gerucht.
0: Nee, maar we hebben het hier al jaren over. Maar dat, volgens mij is dat niet zo.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, dat vind ik jammer.
0: Je moet nu even rustig aan doen, want nu word ik wel heel enthousiast.
1: Nee, ik hoorde echt van, maar ja, waarschijnlijk is dat inderdaad een rumor.
0: Ja.
1: Nou, wat kunnen we draaien dat past bij deze riddering?
0: Oh, nou ja, goed. De energy die hij waarschijnlijk heeft op het moment dat iedereen hem vanaf nu Sir moet noemen, hè?
1: Ja, Sir Idris Elba.
0: Bossy.
1: Bossy.

0: favoriete radiozender NPO Blend. Goedemorgen, jongen. Hoe is het?
1: Zo, dat is nog eens een introductie. Wat lief. Het gaat goed. Met jullie ook?
0: Ik kom van Christina, niet van mij.
1: Ah, jij maakt het
0: gaat hartstikke goed.
1: Jij bent hier de bruggenbouwer.
2: Ja.
0: Ja, nou, ja. Ja, de bruggenbouwer naar de essentials van deze week in jouw show.
1: Ja, Naughty by Nature.
0: Naughty by Nature. Ik zat even te kijken naar dat album waar Hip Hop Hooray op staat. 1993, omdat die in 1993 is uitgekomen. Ja. Daar staan ze dus gewoon met een kettingzaag op. Dus ik Hip Hop Hooray, hey.
2: Ik wilde zeggen, de muziek klinkt niet zo agressief als dat de cover eruit ziet.
0: Nee, in het logo is het gewoon een
2: knuppel. Nou, weet je wat zo bizar is? Er is een interview met Busta Rhymes en die heeft het over Tretch.
0: Ja.
2: Die we natuurlijk allemaal kennen van zijn waanzinnige flows.
1: Ja.
2: En Tretch, die liep ook gewoon rond met een klein hakbijltje.
3: I'm gonna give you an interesting story about Tretch. We was in this club called A Building. I would say this was like 89, 90. I'm in the club Powerhouse one time. And we was tearing that shit down probably like the fourth or the fifth time. Tretch comes up to me. He's like, yo, what's up, Bus? I like y'all shit. And I fuck with what y'all doing. He takes my hand. And he says, you feel that? And I was like, what's that? He had a little f***ing miniature axe strapped to his arm. And he said, if anybody f*** with you, we got you. We in here, we deep, and don't worry about nothing. And this is how we actually met.
0: Wow. Dus de voorman van Naughty by Nature liet even weten in de club dat hij een bijltje bij zich had. En wel voor Busta Rhymes wilde strijden als dat nodig zou zijn.
1: Dit is wel een openingszin, hè?
2: Toch?
1: Ja, maar dit wil je toch als vrouw ook horen? Van, hey, als iemand je lastig valt, ik hak gelijk handen eraf voor je.
2: Heerlijk.
0: En ja, hoe heb je daar binnen gesmokkeld ook, toch?
2: Ja, nou, dat is vastgeplakt aan zijn arm.
0: Getaped.
1: Ja,
0: dat is...
1: ja, die veilige dag nog wel een gespierde arm. Maar dat was gewoon, ja. Ja, god, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik voel me niet verantwoordelijk voor wat zij allemaal doen en gedaan hebben.
0: Nee, maar het is wel zo tegenstrijdig, omdat een hoop liedjes zijn hartstikke vrolijk natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: En dan verwacht je niet dat deze man een bijltje mee naar de club neemt.
2: Nee.
1: Maar daar hadden we het gisteren ook over, toch? Over die geloofwaardigheid. Dat je dus aan de ene kant best wel commerciële muziek maakt, wat mensen mee kunnen zingen en wat op de radio gedraaid kan worden.
0: Ja.
1: Maar dat je toch ook wel een beetje credible blijft en gewoon de hip-hop leeft zoals dat geleefd wordt soms.
2: Ja, zeker in die tijd.
1: Daar hoort ook een beetje dit soort...
0: Feel me flow, ik kom de club in met mijn bijltje.
2: Yes. Ja.
1: Maar goed, ja, OPP gisteren toegevoegd.
2: Ja, blije pokoe.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: Ja.
0: Vandaag Feel Me Flow dan.
1: Nou, zou kunnen. Geef maar door via de NPO-luisterapp.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams na 10 uur. Veronica, wij zien elkaar morgen weer.
2: Zeker weten, gezellig.
0: En morgen ga ik huilen.
2: Oh. Ja.
0: Want daarna ben je maandenlang met zwangerschapsverlof. Ja. Moet ik je gewoon missen.
1: Wat is dit voor lach?
2: Ja, janken gaat hij doen.
1: Maandenlang, hè.
0: Ja, hoe ik het uithaal, dat hoor je dan morgen. En we blijven natuurlijk luisteren voor Jamie's Jam zometeen.
1: Ook
0: we hebben deze
1: morgen
0: nog voor je, net voor de headlines van 10 uur. Nou, dat willen we ook horen. John Batiste, Lil Wayne met Uneasy.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. Boomt. Jamie.
2: Ja, het moet geen vijand van je worden, maar hij maakt je kapot namelijk. Maar het lijkt me best wel leuk om goed bevriend te zijn met deze man. Jamie's Jams gaat van start met 50 Cent en Best Friend.

vroeger op mijn kinderkamer een poster met de tekst If you can dream it, you can achieve it. Ja, thanks ma. Ik wist pas op de middelbare school wat het betekende hoor, maar goed. Geloven in je dromen, dat is wel iets moois om je kinderen mee te geven natuurlijk. Mark Morrison wilde ook heel graag bekend worden. En zijn eerste overwinning was ook als klein jongetje. Hij deed auditie voor een theaterstuk van Winnie de Pooh. En hij werd aangenomen, wel voor de rol van Kever. Hey, maar

nieuwe muziek te ontdekken. Superster Kelly Rowland, die heeft bijvoorbeeld een fantastische nieuwe track. Maar weet je wat de grootste fuck-up is geweest die zij ooit gemaakt heeft? Zegt ze zelf, hè? Heeft trouwens ook met Jay-Z te maken. Kelly Rowland, die werd in 2012 geïnterviewd en werd gevraagd naar Beyoncé, die destijds zwanger was van haar eerste kindje, Blue Ivy. Dat weten we nu. Toen wist nog niemand wat het zou gaan worden. Maar Kelly zei in dat interview een paar keer per ongeluk zij. En daarmee verklapte zij dus het geslacht. Hey, en dan moet je net Beyoncé hebben. Ja, die alles in haar leven zo aankondigt alsof ze een nieuwe planeet ontdekt heeft, weet je wel. Alles is huge. Ze vond dat ook niet leuk. Maar goed, hey, kan gebeuren natuurlijk. Inmiddels zit het weer helemaal goed. Maar heb je de nieuwste Kelly Rowland al gehoord? Met de Method Man samen krijg je zometeen hier bij NPO Blend. Net als Justin Timberlake, Rock Your Body. En dit zijn de geluiden van Miss Jackie.

luistert James Jams op deze woensdagochtend. Wisselvallig dagje vandaag, hè? Af en toe wat zon als je geluk hebt, maar ook regen van tijd tot tijd, zeggen ze dan. Vind ik altijd mooi, van tijd tot tijd een beetje regen. 18 tot 20 graden, dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Lekker binnen blijven, lekker werken. En laat je gaan met Koe en de Gang Coming Up. Eerst Angie Stone, Wish I Didn't Miss You is hier.

die dit weekend of maandag naar het concert van Kanye West gaat in Arnhem. En even na 11 is het tijd voor je dagelijkse trip down memory lane eind jaren 90. Het eerste reality-programma van Nederland op tv. Weet je nog welke dat was? Je mag het wederom laten weten via de NPO Luister-app voor een gratis shout-out. Eén tip? Het was minstens zo heftig als nu, hoor. Ja, maar er werd ook veel geknuffeld. Oké, alle details krijg je zometeen. Naar Jesus Walks.

0: Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. Boomt. Jamie.
2: Met een heerlijke Nederlandstalige hip-hop classic zometeen. We duiken even in de jaren 90 tijdens Blend Memories. Ook Lil Wayne.

0: benzine, diesel, kerosine. Het is allemaal niet meer te betalen tegenwoordig. En daarom elke dag een gratis reisje hier in Jamie's Jams. Vandaag terug naar 1999.
1: TV.
0: Er draaiden best wel veel goede films in de bios, hè? Nothing Hill, The Sixth Sense. Maar de grootste bombarie in ons land dat jaar had alles te maken met het eerste echte reality-tv-programma van Nederland. En zoiets hadden we eigenlijk nog nooit gezien. We zagen alles wat ze deden, hè? Van de ruzie tot de goedmaakseks, zeg maar. Het eerste seizoen van Big Brother. Dat was het gesprek van de dag met knuffelkontje Ruud onder andere.
2: Even het vastpakken, weet je. Even eerlijk aan.
3: Ja,
2: en dan hoeft helemaal niks te betekenen, maar gewoon even elkaar warm
1: breken. Nieuws.
0: Gewoon even, heeft niks te betekenen. Oké, jij zegt Y2K je nog iets. De Y2K bug. Ook wel de Millennium bug genoemd. Daar waren mensen zo bang voor eind jaren 90. Het idee was namelijk dat computersystemen wel eens zouden kunnen gaan crashen, omdat ze die overgang naar het jaar 2000 niet zouden kunnen maken. Dus mensen durfden niet meer te vliegen, waren bang voor dingen als nucleaire rampen. Er werden batterijen, kaarsen en flessen water ingeslagen. Ja, en het was toen al Maurice de Hond die kwaad was op de overheid. What's new? Omdat de overheid burgers niet zou adviseren om extra eten en drinken in te slaan. Luister mee.
4: Ik verbaas me erover dat de overheid dat niet gedaan heeft. Gisteravond was te zien hoe in Nieuw-Zeeland de overheid dat wel gedaan heeft.
5: Toen ik dat zag, dacht ik wel van, nou, laten we maar wat extra potten iets inkopen, ja.
1: Music.
0: Oké, uiteindelijk bleek er niet zoveel aan de hand, hè, op een verkeerde datum op een printer na dan. Gaan we naar de muziek van eind jaren 90. Ja, waren we als Nederland zijnde ook al goed vertegenwoordigd als het gaat om hip-hop en R&B.

Drank en drugs is die vergeetachtig geworden, hè, Lil Wayne. En dat is niet lullig bedoeld, maar dat is echt wat het is. Hij kan zich heel veel tracks die hij vroeger gemaakt heeft helemaal niet meer herinneren. Ja, dat is wel grappig in interviews soms. Dan vragen interviewers naar bepaalde lines of bepaalde boodschappen, bepaalde ideeën achter bepaalde teksten. En daarvan zegt hij dan, heb ik dat gezegd? Ja? Oh, dat is best wel hard. Ja, dat weet ik niet meer. Nee, dat is best wel erg. Maar het gaat volgens mij redelijk goed. Hij is 43 inmiddels. Hij zou zijn vriendin ten huwelijk hebben gevraagd onlangs. Dat meldt de TMZ. Dus hij weet ook nog gewoon dat hij een vriendin heeft. Dus wat dat betreft gaat het allemaal de goede kant op. Die vrouw, het is redelijk onbekend hoe zijn liefdesleven eruit ziet. Wel dat het in het verleden niet altijd even goed is gegaan. Maar hij zou nu dus met een vrouw van ergens in de 20 samen zijn. Nou goed, ik vind het allemaal prima. Lil Wayne, ja, moet je nou weten. Met Lloyd samen, je luistert Jamie's Jams. Ik hoop dat jij er ook lekker warmpjes bij zit. Het is bijna 11:30 en op de radio hoor je Genuine Pony zometeen. En ook wat nieuw Nederlands talent. Haar naam is Sabri. Heb je misschien wel eens voorbij horen gekomen? En anders laat je lekker verrassen. Love You komt eraan. En deze van The Weeknd.

Guy en Groovy. NPO Blend. Goed nieuws voor alle classic hip-hop liefhebbers. Tupac komt eraan, Me Against the World. En daarna gaan we verder met onze zoektocht in Blend Essentials. We zijn er 5 tracks aan het verzamelen van een bepaalde hip-hopgroep die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Het is 3, betekent dat we al 2 tracks hebben staan. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen. Ben ik ook heel benieuwd of jij nog een bijdrage wil leveren aan deze lijst. En laat het anders lekker op je afkomen op deze regenachtige... Ja, ik weet niet waar je zit in het land. Hier in het midden gaat het helemaal loco. Maar goed, ik blijf lekker binnen en geniet van de muziek. Black zometeen, zijn nieuwste, net als Usher. En dit is...

0: 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. Boomt, Jamie.
2: Hey. Goedemiddag en eet smakelijk. Als je lekker aan het lunchen bent, Blend verzorgt de soundtrack deze woensdagmiddag met Salt en Peppa zometeen. Daar is Tupac.

0: Mary J. Blige, Just Fine.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Je luistert Jamie's Jams, 12:30 op de klok. En ik heb je heel even nodig. Als je de NPO luisterapp op je telefoon hebt staan, dan weet je dat je ons altijd gratis en voor niets een berichtje kan sturen. Dat je altijd de shows en fragmenten terug kunt luisteren en het laatste nieuws kan vinden in die app. Dus als je hem nog niet hebt, is zo gepiept, hè? Binnen een minuutje staat hij op je telefoon. En dan kun je meedenken als het gaat om de zoektocht deze week. Iedere week zetten we een artiest, een duo of een groep op een soort voetstuk om even een muzikaal leven onder de loep te nemen. Wat hebben ze nou allemaal uitgebracht en welke tracks zijn zo iconisch dat het absolute essentials zijn en dat iedereen ze een keer gehoord zou moeten hebben? Ja, in het geval van Naughty by Nature zijn we al 2 dagen onderweg en hebben we deze al op de lijst staan.

dit zijn wel twee bangers, hè? Zo lekker vrolijk. Ja, ik hou ervan. Maar de vraag is, welke tracks of track mogen we absoluut niet missen, mogen we niet overslaan om deze lijst compleet te maken? Dat leg ik even bij jou neer. Als je een goede suggestie hebt, kom maar door via de NPO Luisterapp. En ik zie het al gebeuren, ja. Dit is één track die ik echt een aantal keer voorbij zie komen. Nou, zou zomaar kunnen dat hem zo gaan toevoegen. Alright, de NPO Luisterapp, daar moet je zijn. Je luistert ook Blend om af en toe wat nieuwe dingen te ontdekken, toch? Tone Stith. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Draai me al een tijdje, hoor. Ik kan het een beetje vergelijken met de sound van Bruno Mars. Fly hoor je zometeen naar deze van Will Smith. Oh, relax, I'm just cruising, baby.

0: motivation. Modern Tune, Kelly Rowland met Lil Wayne samen, Motivation.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Even wat zonnestralen forceren zometeen met Burna Boy en Last. Maar eerst kijken wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Thanks voor alle berichten, want dat gaat weer helemaal los als het gaat om de zoektocht deze week. We proberen een lijst samen te stellen met 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben. Als het gaat om Naughty by Nature. En dan hebben we die grote hit, eigenlijk hun grootste hit uit 1993, Hip Hop Array, al op de lijst staan. Gisteren hebben we daar OPP aan toegevoegd. Dat is waar het allemaal mee begon, in 91. Ja, en voor de volgende, die ik toch een aantal keer voorbij zie komen, gaan we naar 1995. Ja, dat was toch wel een beetje hun prime. Hè? Het is ook wel echt een soort zomerklassiekertje geworden, dit. DJ KJ, die gewoon een heel vrolijk jazz liedje gesampled heeft. Ja, en daar gewoon weer met hun flows iets waanzinnigs van hebben weten te maken. Een absolute essential. En daarom gaan we deze als derde toevoegen. Het gaat om Naughty by Nature en Feel Me.

0: Jams. Je bent weer een beetje verward vandaag, merk ik aan alles.
1: Ik ben verward.
0: Ja.
1: Omdat ik er 4 minuten over deed om mijn koptelefoon uit elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: Jij hebt deze aangeraden aan mij. Het is allemaal jouw schat.
0: Dat is zo makkelijk weer.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, ik heb het niet goed opgerold. Of ik heb het iets te goed opgerold.
0: Oké, maar is dit gewoon even, was dit even eenmalig? Of ben je al de hele dag een beetje over?
1: Nee, ik heb eigenlijk een hele goede dag. Oh. Ik heb al 10.000 stappen in de benen. Ik ben naar de gym gegaan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Zo vroeg al?
1: Ja. Nee, dus ik heb eigenlijk een hele goede dag. Ik weet niet waarom ik zomaar word geschetst.
0: Nee, maar dan is er niks aan de hand.
1: Oh, ik weet het eigenlijk wel.
0: Wat dan?
1: Ik denk dat jij jaloers bent op mij. Want ik heb gisteren R. Kelly voor het eerst
0: jij
1: op Lent
0: gewoon
1: gedraaid.
0: R. Kelly gedraaid.
1: Ik heb het gedaan.
0: Nou, daar zeg jij wel wat trouwens.
1: Ja.
0: Want jij zegt voor het eerst. Blend bestaat natuurlijk nog niet zo lang, een paar jaar.
1: Klopt.
0: Het zou best eens kunnen dat we echt nog nooit R. Kelly hebben gedraaid.
1: Nee, hij was vanaf het begin al gecanceld.
0: Ja,
1: hij deed niet mee. Dus ik dacht...
0: Heb je wel Ignition gedraaid, ja toch?
1: Ja, uiteraard.
0: Oh, lekker. Hoe waren de reacties?
1: Ja, goed. Niemand was tegen.
0: Oh, wat goed.
1: Had ik niet verwacht.
0: Oké. Okay. Nou, fantastisch.
1: Ja, vandaag misschien weer één. Nog een R. Kelly.
0: Ja,
1: cancel
0: nog een R. Kelly.
1: Classic. We weten het niet. Jij gaat erover.
0: Oh, dit is gewoon een dingetje nu.
1: Mm-hmm.
0: Lekker hoor. Nou,

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

absolute banger is, is het verhaal erachter eigenlijk nog leuker. Want hij ging op date in 1998. En toen zag ik voor het eerst in zijn leven een string. En in zijn eigen woorden zei hij, I don't know what it was. All I knew was that it was glorious. Hij schreef er een nummer over en kreeg 4 Grammy-nominaties over een string. Miljoenen platen. En het mooie is, dat hele nummer, eerste couplet, tweede couplet, de hele breakdown, is eigenlijk precies dezelfde tekst. 3 keer.

Emily. Vandaag is het een stuk lekkerder dan ik had verwacht en sowieso dan gisteren. Het is droog, 19 graden. En vanavond gaat het pas regenen. Alleen ja, grote kans dat je nu aan het werk bent en dat je niet zoveel meekrijgt van het lekkere weer. Dus laten we het lekker knus maken hier binnen. Laat me even weten wat een nummer is dat jij altijd alleen luistert. Dus niet met je partner erbij, niet op een verjaardag, nee. Jij, je koptelefoon en niemand die aan je hoofd zeurt. Die ene track, laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik zie alles hier binnenkomen. Dan draai

jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

Wat ik ook leuk vind is dat Jermaine iets doorstuurt wat echt heel cute is. Hij zegt, ja, mijn guilty pleasure. Ik weet dat het een beetje een emo track is, maar Sure Thing van Miguel. Ik ga er gewoon helemaal in. Ik wist niet dat Miguel een guilty pleasure was. Nou, weer wat geleerd. Maar ik moet zeggen, mannen die niet

Iedere werkdag draai ik een cancelled classic voor je van een artiest die eigenlijk gewoon niet meer op de radio wordt gedraaid. En for good reasons. Maar ja, waarvan we de muziek eigenlijk toch wel een beetje missen. Nasty Girl van B.I.G. is al geweest.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

opposites op je lievelingszender NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. En sinds kort ook de enige radiozender die je all-time favorite tunes draait. Ook al zijn ze gecanceld. Ja, het is tijd voor een nieuwe cancelled classic. Van een artiest waar je stiekem naar luistert. Ook al vertelt iedereen je dat dat eigenlijk niet mag. Deze week hebben we al Nasty Girl van de Notorious B.I.G. gedraaid. En Diddy, want ja, Diddy zit ook op die track. Daarom draaien we hem niet meer. Ignition, de remix van R. Kelly. Omdat je hem maar bleef aanvragen. Hier, ik zie ook al... Galit zegt, hey C, ik vind het leuk. Oh, ik krijg een bijnaam. Ben ik C? Hey C, ik zou het te gek vinden als R. Kelly met Home Alone wordt gedraaid. Dikke classic. Ja, is ook zo. Maar goed, ik zie ook berichten binnenkomen. Of nou, berichten, een paar berichten. Van dat mensen toch tegenstrijdig vinden. Hier, Mathieu zegt, ja, ik vind dat het wel tegenstrijdig is. En dat we dan met twee maten aan het meten zijn. Dus je ziet het blijft een gevoelig onderwerp. Maar we gaan het toch doen. Dus wat is de cancelled classic van vandaag? Hij staat nog open. Vertel het me, wie gaat het worden? Is het Chris Brown, Kanye West, Bill Cosby? Bij Bill trek ik wel echt de grens. Maar afgezien daarvan, do your worst. Met wie kan ik je blij maken? Let me know via de NPO Luister-app. Dit is Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? En ik zeg het je, we hebben...

0: komen. Ja, ja, het is woensdagmiddag. Je luistert naar NPO Blend. En
1: Canceled Classics.
0: Die staat zo weer voor je klaar. Veel weer voor R. Kelly. Ja, je ziet dat de liefde voor zijn muziek echt niet is afgenomen in de afgelopen paar jaar. Vandaag ook veel Chris Brown zie ik. Ja, niet officieel gecanceld, hè, maar het is ook niet bepaald een lievertje. Al vind ik wel dat het sterkste verhaal vandaag kwam van Cyrano. Die wil dus heel graag weer Blurred Lines horen van Robin Thicke en Pharrell. Ja, die is gecanceld. Weet je dat nog? Zo lang geleden, I know. Het was echt een mega hit. Kwam uit 2013. Het ging over consent. Of, nou ja,

waren gekleed. Pharrell die heeft later toegegeven dat hij zich schaamde voor de tekst. Robin Thicke heeft heel lang stoer gedaan dat het zijn track was, maar eigenlijk bleek dat hij gewoon credit wilde hebben omdat het een hele grote hit was geworden. Alleen ja, van hem hebben we niet meer zoveel teruggehoord. Van Pharrell wel, want het is een megaster. Dus Cyrano, ik vind het een goeie. Blurred Lines gaat gedraaid worden en is de cancelled classic van vandaag.

0: in de gym ben, geeft me toch een soort energy boost of zo. Om mezelf net even wat langer te martelen aan al die apparaten. Ja, muziek doet gekke dingen met je. Soms is het de beat en soms zijn het de lyrics.
1: Dit is Siana.
0: Kijk, Belle Biv DeVoe zei ooit: never trust a big butt and a smile. En ik weet niet of dat waar is, maar wat ik wel weet is dat mijn ass helle flat is geworden sinds mijn zwangerschap. En ik zeg je nu al, zodra die terug is, oh, je gaat bespuugzat zijn. Non-stop beeldselfies op je

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: is the substance.
1: Wat alleen maar.
0: Any other channel.
2: Stop even heel even wat je aan het doen bent.
3: Lenciano. We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: Want ik heb je nodig voor de uithaal. Iedere werkdag spelen wij samen dit spel. Ik laat je zo een fragment horen. 1 seconde van een iconische uithaal die je vast en zeker kan dromen. Je zingt hem altijd mee. Maar ja, is dat genoeg, hè? Om aan die 1 seconde te weten niet alleen wie de artiest is, maar ook wat de naam van de track is. Vandaag geen kaartjes helaas, maar wel zeker de moeite waard om te spelen. Want later in de middagshow van 4 tot 6 kan je wel kaartjes winnen voor Jodeci. Is dit toch wel even een soort lekkere generale repetitie om te hebben? Ja toch? Want ik ga je zeggen, ik heb het spel zelf bedacht. Maar toen ik meedeed tijdens vakantie, toen zat Jamie Joy hier. Ik had het iedere keer fout. Het is echt heel lastig, dus luister goed. 1 seconde. Van wie is deze waanzinnige uithaal? Ja? Weet je het? Nog 1 keer. Oh,

in de middagshow Bridge the Gap tussen 4 en 6. Luisteraars Wilma, Stips, Earl, Jess, Mona, Steven en Dion. Die zitten waarschijnlijk dan ook te luisteren. En dan kan je dit vertellen, they know their stuff. Want die hadden hem allemaal goed. We spelen de uithaal waarbij ik 1 seconde van een iconische uithaal aan je laat horen. Hij staat voor je klaar, luister goed, dit is hem. Wie was dat? Ja, de uithaal van vandaag is Alicia Keys, Girl on Fire. Wilma was de eerste, maar je hebt mazzel, want ja, Wilma die zit helemaal niet voor die kaartjes te luisteren. Ik zeg je wel, het scheelde niet veel of Earl, Stips, Jess of Mona waren als eerst. Dus ik zeg je nu, als jij die kaartjes wil hebben, 20 juni, Jodeci, hou die energie vast, want dan zijn ze voor jou.

app. Chris zit te luisteren en die moest een tijdje terug als vrouw verkleed over straat. Had de weddenschap verloren omdat hij een beetje grote bek had opgezet tegen een paar vrouwen. En vandaag durft hij eindelijk een foto te sturen. Zat hij daar in een jurk, strakke leren broek, bij passende hakken. Chris, het mooiste aan die foto is de blik in je ogen. Ik ga niet liegen. Het verdriet. Oh, maar jongen, je ziet er goed uit.

0: start again.
1: NPO Blend, home of classic R&B, hip-hop en soul.

Street. En dat betekent iets, hè? Grote kans dat jij al weet dat dit Gnarls Barkley is. Ja, hoef ik jou niet te vertellen, toch? Zie, ik ken jou. En I'll do you one better. Ik ga Montel Jordan voor je draaien en ik ga de track niet aankondigen. Ga jij doen. Want als ik zeg Montel Jordan, dan zeg jij...

0: Michael Jackson's biopic kunnen zien.
1: Oh.
0: Heb je hem gezien?
1: Nee, nog niet.
0: Oké. Ben je filmliefhebber?
1: Jawel.
2: Maar weinig tijd, ze heeft geen tijd.
0: Oké. Nee, ik moet zeggen, kijk. Ik ben echt een filmliefhebber. Ik vind het niet een goed verhaal. Ik vind het geen goede film.
1: Uh-huh.
0: Maar als je gewoon komt voor de muziek, de emotie, ja? It's amazing.
1: Ja?
0: Als je gewoon kijkt naar wat maakt een goed verhaal, ik vind het wel een beetje een propagandamachine.
1: Ja, maar dat, ik denk dat je daar bij MJ niet omheen kan.
0: Nee,
1: toch?
0: Maar en ik denk dat er zit veel waarheid in, weet je wel. Ik denk ook echt wel dat hij als kind gewoon is gebruikt voor het gewin van zijn vader. Dus dat is waar. Alleen wat ik jammer vind, is dat ik niet het idee heb dat ik Michael Jackson nu beter ken, echt. Wie hij als persoon is. Na het zien van die film,
1: echt
0: snap
1: fan,
0: je?
1: Tiana. Je bent gewoon echt fan, want anders zou je niet zo praten.
0: Ja,
1: nee, oké, sorry.
0: Wat ik bedoel?
1: Michael Jackson fans don't come for me.
0: Nee,
1: okay?
0: Ja, come for me. Maar ik vind gewoon, I love Michael Jackson. En ik ben echt non-stop ook nu al zijn muziek weer aan het luisteren, weet je wel. Dus ik ben echt, take all my money. Ik ben echt al die albums aan het doorgaan.
1: Ja.
0: Dus ik ben weer helemaal daar. Maar ik had het gekraakt, want je hoort toch dat het eten was.
1: Ja, is het. Wil je bananenchips? Want Howie probeert ze aan mij te slijten. Maar ik moet echt iets aan mijn buik doen, dus...
0: Wat is er met jouw buik?
1: Ja, ik word 46. Dat is er met mijn buik.
0: Maar je ziet er prachtig uit. Waar heb jij het over?
1: Nee, het gaat niet om of ik er prachtig uitzie. Maar mijn kleren, het is wel fijn als ik niet alles opnieuw hoef te kopen. Toch?
0: Ja. Oké. Maar het is gewoon alleen de onderkant, alleen een beetje.
1: Dit is buikvet wat je krijgt als je mid 40 wordt. Zie
2: nou, ik moet ook zeggen, na de bevalling heb ik het ook niet meer weggekregen.
1: Ja, na de bevalling was ik slanker dan nu.
0: Ja?
1: Ja, joh. Ja.
0: Nee.
1: Ik had alleen een flapje van de keizersnee. Ik had een heel klein buikie.
0: Oh.
1: Maar goed, we zijn echt extreem aan het afdwalen.
0: Ja, maar niet uit. Ik wil
1: leuk dat je er weer bent, Tiana.
0: Even bijkletsen toch? Eigenlijk wilde ik dit laten horen. Original.
1: Dit is 112, jongens.
0: Ik ben echt aan het nadenken, zie je het? Heeft mij niet bereikt.
1: All My Love, heet dit nou? Luister maar naar degene die het heeft gesampled.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, hallo, Howard.
2: Hallo, Watsie.
1: We zijn er weer.
2: Ja.
1: Ja, we gaan zo meteen even bespreken hoe het is gegaan de afgelopen week.
2: Ik vind
1: denk
2: het
1: ik.
2: Ja.
1: Ja? We hebben net bij Siana 2 fragmentjes laten horen van de opties in Goed Gejat van vandaag. En we hebben het er helemaal niet over gehad. Wat jij zou kiezen, Kevin Little en Turn Me On of 112 en All My Love?
2: Kleine Kev.
1: Ja, ik stiekem toch ook wel. Ja. Maar het is wel leuk om te horen waar hij de mosterd vandaan heeft gehaald,
2: dat
1: toch?
2: Dat is helemaal waar.
1: Ja, dus wil jij nog even je stem uitbrengen, dan kan dat. Via de NPO Luister-app kan je het aan ons doorgeven. Maar doe het liever via onze Instagram-stories, @NPOBlend. Want dan kunnen we mooie percentages eraan hangen en zo.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op npoblend.nl. NTR, 1C en Howard.
1: Wie heeft er zin in Naomi Sharon? Ze komt zo meteen voorbij. Goed nieuws dus. Eerst

0: Dat zit ook in een ander nummer. En ik heb geen idee welke dat dan is.
1: Ja, dat vind ik irritant. Want bij mij begint het nu ook een soort
0: van...
1: Ja, Shazam die begint te ratelen, weet je wel.
0: Het doet me denken aan Madonna. Madonna. Oeh, dat is dat... If I could melt your heart. Dat is het. Dat is de oeh waar ik aan denk.
1: Oké, ik denk aan een oeh van een uil.
0: Die was het niet. Het was wel Naomi Sharon en Miss That.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Het is 12 over 4 op woensdag 3 juni. Fijn dat je er weer bent, Howie.
1: Ja, het is leuk om er weer te zijn.
0: Ja, we nemen even in vogelvlucht de week door. Hoe was de afgelopen week? Want ik heb jou niet gezien.
1: Ik heb geslapen, gezwommen en gegeten.
0: Ja, je was op vakantie.
1: Ik was even op vakantie met de jongens.
0: Ja.
1: En het was echt fantastisch.
0: Ja. Heerlijk. Wat is het lekkerste dat je hebt gegeten?
1: Vis.
0: Ja, snap ik.
1: Verse vis van de grillplaat. Wat leuk is in Spanje, dan kan je dus naar de supermarkt. Hebben ze een verse visafdeling. Koop je vis. Ga je naar een cafeetje en dan geef je die zak met vis aan die meneer van het cafeetje. En dan doen ze het daar op de plancha. Dat is echt fantastisch.
0: Mijn buik begint te rommelen.
1: Ja, ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: We moeten een keer een werktrip doen daar in Spanje.
0: Dat vind ik echt het beste idee van de dag.
1: Gaan we die.
0: Naast de bananenchips die je hebt meegenomen.
1: Dank u.
0: Die zijn ook heel fijn. Laten we dat inderdaad doen tijdens de muziek. In Bridge the Gap gaan we zo meteen iemand heel erg blij maken. Tenminste, dat denk ik. Met kaarten voor Jodeci. Die mogen wij...
1: Ik kan niet die avond. Ik moet mijn voorstelling spelen in Zwolle.
0: Oh.
1: Ook leuk.
0: Ja,
1: hartstikke
0: zeker,
1: leuk.
0: Zeker.
1: Heel veel zin in. Zwolle komt ie allemaal.
0: We gaan kaarten weer geven voor Jodeci. En dat doen we deze hele week. Je kan op zaterdag 20 juni in AFAS Live de heren live zien. En als jij kans wil maken op die kaarten, blijf dan zeker luisteren. Want voor 6 uur gaan ze eruit.
1: Moeten ze daar dan iets voor doen nog?
0: Ja, maar dat gaan we zo meteen vertellen.
1: Ah, leuk.
0: We gaan nu gewoon alleen maar even dat kleine kruimeltje...
1: Ja, precies.
0: Gooien. Ja. Muziek zometeen in Bridge the Gap. Denk aan No One Else van Toto. Thundercat en Mac Miller die komen eraan met She Knows Too Much. En ook René van Lost Boys.
1: Mm.
0: Lekker hoor. Eerst. Oh ja, we gaan onze nieuwskennis ook testen met Quizmaster Daniel vandaag.
1: Ja.
0: En nu de man die de volgende boodschap op zijn arm heeft getatoeëerd. Als ik er niet meer ben, breng dan alsjeblieft geen postume albums of liedjes uit waar mijn naam aan vastzit.
1: Dat staat op zijn
0: arm. Dat waren demo's. En het was niet de bedoeling dat mensen die zouden horen.
1: Wauw. Wat een lang verhaal op arm.
0: Ja, op zijn arm. Anderson Paak heb ik het over. En die

0: Net. En daarvoor ook nog Anderson Paak en Calm Down. Je luistert naar Bridge the Gap. En het is tijd voor een spelletje.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Daniel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie er een beetje klaar bij, mee?
0: Klaar mee? Jazeker.
2: Nee, sorry, ik bedoel klaar voor.
0: Ja, ook.
2: Ja, hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd? Want ik heb dit nu een paar keer met jullie gedaan. Eigenlijk nooit echt. Ik zie Howard nu alweer kijken van ik heb het een beetje gemist.
0: Ik lees altijd 's ochtends bij tandenpoetsen. Even nu.nl en zo, soms Parool. Maar daarna eigenlijk...
2: Tandenpoetsen?
0: Ja.
2: In 2 minuten de hele krant?
0: Nee, dan scroll je gewoon langs de headlines en dan kijk je wat je interessant vindt. Ja. De hele krant? Nee zeg. Nee. Dan zou ik een superbrein hebben. Maar goed, we dwalen af.
2: Goed, nee, we gaan een quiz spelen. Ik heb 3 vragen voor jullie. En de winnaar mag een plaatje uitkiezen. Dus de vraag is meteen, Howard, voor welke plaat ga jij?
3: Ik zie in het draaiboek staan dat Hopwart, die kiest voor Angie Stone.
0: Hinder.
2: Je hebt ook geen eigen mening, hè?
0: Ja, dat is een tikfout. De O en de P staan naast elkaar. Dus ik had Hopwart
3: getikt. Ik vind Hopwart wel een goede naam.
0: Vanaf nu Hopwart? Ja, Oké, Hopwart. Ik wil graag Jamie Foxx en Ludacris horen en Unpredictable als ik win.
2: Oké, mooi. Gaan we ervoor. Eerste vraag. Dat is meteen treurig nieuws. Lekker om de sfeer erin te brengen. Ouwehands Dierenpark heeft ijsbeer Huggies in laten slapen. Het oude dier had last van artrose, gebitsproblemen en gewichtsverlies en werd niet meer beter.
0: Zoveel.
2: Ja. Hoe oud is Huggies geworden? Is dat A, 104, B, 32 of C, 18?
3: Howard,
2: vertel.
3: Ik denk 18.
2: Helemaal fout.
0: Dan zeg ik B.
3: Ja.
2: Dat is helemaal goed.
0: 32 jaar oud geworden. Huggies, net als die pampers. Of die luiers.
2: Ja, nee, maar meer van knuffelen. Huggy. Weet je, geef mij een hug. Huggy.
0: Jij zei Huggies.
2: Ja, nee, meer fout.
0: Ja, maar dat is toch raar. 1 beest heet Huggies.
3: Dat kan hoor.
2: Sorry. Daar gaat de vraag verder niet over.
0: Sorry, maar dit is mijn hoofd.
3: Who wants you up?
0: Ja, sorry, zo werkt mijn hoofd. I'm sorry. Ja.
2: Goed, veel mensen willen in een stad wonen. Dit is vraag 2 overigens. Er is veel meer te doen en je hebt veel meer voorzieningen.
3: Ja.
2: Toch is er vandaag uit onderzoek gebleken dat er 1 heel groot nadeel aan kleeft.
0: Eentje maar.
2: Ik ga de vraag verder niet over.
0: Sorry, maar dit is mijn hoofd.
3: Who wants you up?
0: Ja, sorry, zo werkt mijn hoofd. I'm sorry. Ja.
2: Goed, veel mensen willen in een stad wonen. Dit is vraag 2 overigens. Er is veel meer te doen en je hebt veel meer voorzieningen.
3: Ja.
2: Toch is er vandaag uit onderzoek gebleken dat er 1 heel groot nadeel aan kleeft.
0: Eentje maar.
2: Eentje maar. Ja, nee, uit dit onderzoek.

0: Maar daar twijfelde jij nog over.
1: Nee, nee, maar ik dacht van, wat een rare... Het regent meer in de stad.
0: Het regent dus meer in de stad, inderdaad. Een instituut in Australië heeft dat onderzoek gedaan. Volgens het onderzoek zijn er verklaringen... de stedelijke hitte, de ruwere oppervlakte en de aerosolen... en veranderingen in het landschap... die kunnen allemaal van invloed zijn op de ontwikkeling van stormen... en plaatsen waar regen valt.
1: Wauw.
0: Ja. Dus je kan maar beter op het platteland gaan wonen.
1: Hou je zegt, hopwart zegt het alsof hij het heet.
2: Ja, precies.
0: Goed, gaan we naar vraag 3. En die wordt spannend. Kanye West. Ja. Dat hebben jullie wel gevolgd, toch?
2: Nee, wel meegekregen.
0: Meegekregen, ja, precies. Nou, die treedt komend weekend op in het Gelderdoom. Dat levert op tijden ophef op. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan... wat op dit moment, geloof ik, gaande is.
2: Ja.
0: Om hem de toegang tot het land te ontzeggen. J was alleen te slim af. Wat heeft hij gedaan? Is het A, hij heeft openlijk zijn excuses aangeboden... aan iedereen die hij ooit beledigd heeft? B, hij heeft besloten om het een Zoom-concert op afstand te maken? Of C, hij was al in het land?
1: Onesie. Ja, het is C.
0: Ja, helemaal goed.
1: Dat heb ik net toevallig wel gehoord op het nieuws.
2: Hij is er al, hè?
1: Ja.
0: Hij was gisteren gespot in het Okura Hotel in Amsterdam.
2: Oké.
1: Ja.
0: Eigenlijk heeft het kort geding geen zin meer dan.
2: Nee.
1: Nou ja, het geld is al uitgegeven. Ja. Better make it worth, hè?
2: Ja, hij staat ook in het Gelderdoom. Nee? Oké, sorry.
1: Nee, Hopwart, nee. Tijd voor Jamie Foxx en Ludacris dus. Dit is Unpredictable. En ja, zo is het leven. En het winnen van de nieuwsquiz ook.
2: Het was niet te voorspellen.
3: Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing. Things have become so mundane. I mean, your bedroom is just so cold. It's so cold, but I'm here to tell you, I got a strategy. We got to heat it up. Come on.

0: Noordse Jazz gezien. En toen dacht ik, ik ben hier omdat ik dan kan zeggen dat ik Thundercat heb gezien. Maar ik begreep er niet zoveel van. Mm. Ja, het is de highbrow voor mij, Hopwart.
1: Oké, okay, die houden we erin.
0: Je hoorde Thundercat en Mac Miller in Bridge the Gap en She Knows Too Much. Voor we verder gaan, eerst even een trigger warning. We gaan het in Bridge the Gap nu onder andere hebben over suïcide en mentale gezondheid. Als je niet lekker in je vel zit of misschien zelfs wel depressief bent, dan kan het moeilijk zijn om de stap te zetten om daarover te praten. Toch is dat volgens journalist Lisette Wellens precies wat je wel zou moeten doen. Deze week, in de Week van de Mentale Gezondheid, deelde ze op Instagram dat zij zich een paar jaar geleden ook niet goed voelde. Ze zei bijvoorbeeld, een paar jaar geleden, vrij kort na de komst van ons tweede kind, werd ik overspoeld door donkere gedachten. En ik werd bang, heel bang. Ben ik net zoals mijn vader? Is suïcide erfelijk? Wat zou ik anders kunnen doen? Lisette, goedemiddag.
2: Hey, Wanze, goedemiddag.
0: Hi.
2: Hey, Howard. Hi.
0: De vele reacties op jouw post die bewijzen hoe belangrijk het is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken, kunnen we wel zeggen. Waarom besloot je om hier iets over te delen?
2: Ja, precies daarom. Omdat jij zegt, omdat je dus merkt dat zodra je iets deelt, komt er ineens heel veel herkenning en erkenning. En ook het gevoel van, hey, weet je, je staat niet alleen. En juist in deze week, de Week van de Mentale Gezondheid, is het extra belangrijk om erbij stil te staan dat iedereen wel eens een moment heeft dat je denkt, oh, ik kom even niet goed. En het hoeft niet meteen een depressie te zijn. Maar het kan ook zijn dat je gewoon echt even niet lekker gaat op je werk. Dat je tegen een burn-out aan zit. Misschien wel een burn-out hebt. Dat je gewoon heel erg moe bent. Of dat zijn allemaal dingen die we heel vaak voor ons houden. Mm-hmm. Bang om wat anderen daar dan wel niet van zullen vinden. Of functioneren we dan nog wel naar behoren. Weet je, het is een bepaalde zwakte die je dan misschien ergens voelt. Maar ik vind het juist een kracht om dat wel te delen. Want weet je, we're in this together, dat gevoel.
0: Ja. Ja, je post begint met het vertellen dat je vader overleed door suïcide toen je 16 was. En daar ben je nu dus heel erg open over. Maar dat was niet altijd zo. Waarom niet?
2: Ja, omdat het toch een doodsoorzaak is die sowieso heel veel vragen oproept. En ook vooral heel veel vragen waar je zelf ook vaak geen antwoord op hebt. Mm-hmm. En ook omdat er daarmee meteen een bepaald beeld ontstaat ook van degene die overleden is. Dus het was ook bijna een soort van bescherming van mijn vader, dat ik het niet deelde. Want ja, weet je, dat zou dan wel een hele zwaar depressieve man zijn die misschien al heel erg lang dood wilde. Weet je, dan krijg je allemaal van dat soort aannames die wij natuurlijk ook door films en weet je, dat is gewoon het beeld wat je hebt van suïcide. Dus dat was het. Maar ik vond het ook heel lastig, omdat je vaak ook van anderen dan een hele heftige reactie krijgt. Dat ik bijna de ander dan een soort van in bescherming ging nemen. Omdat ik dacht, oh, ik wil jou dit helemaal niet vertellen. Want ik weet gewoon dat het helemaal niet fijn is om te horen. Dus ja, een beetje dubbele redenen eigenlijk.
1: Nou, merkte je op een gegeven moment aan jezelf dat het niet goed ging? Maar hoe merkte je dat? Waaraan?
2: Ja, het was eigenlijk een combinatie van dingen. Ik presenteer Goedemorgen Nederland, heel veel nachtdiensten. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik last kreeg van migraine. En dat ik op een gegeven moment ook echt heel erg vermoeid was. En na de komst van ons tweede kind heb ik op een gegeven moment ook echt de hele tijd het gevoel gehad alsof er een soort van zandkorrel achter mijn ogen zat. En dat ging maar niet weg. En ze konden niks vinden. En op een gegeven moment ging ik naar een concert. Een concert van Bruce Springsteen. En mijn vader was een groot fan van zijn muziek. En we waren daar met mijn moeder ook. Mijn zus en mijn vriend. En gewoon met, zeg maar, zoals we dat doen. En een van die nummers die raakte op de een of andere manier heel erg. En dat triggerde iets. Waardoor ik eigenlijk daarna thuis kwam en heel erg begon te malen. En dat ging eigenlijk niet meer weg. En dat resulteerde in een soort van donkere wolk, een deken. Ik weet niet zo goed hoe ik het nu zou omschrijven. Maar dat is ook het gekke. Als je er middenin zit, dan is dat gevoel een soort van alles overheersend. Ik was op een gegeven moment ook echt wel dat ik dacht, oh, hoe kom ik hier weer uit? Maar als ik er nu op terugkijk, is dat heel lastig weer terug te halen. Dus dat is ook ergens wel het fijne, weet je, dat je als het weer goed gaat, denk je, oh ja. Ja, dat was eigenlijk maar even een hobbeltje. Maar ik had het helaas, dus ook naar aanleiding van deze week, ook gewoon even uitgebreid met mijn vrienden over. Toen zei hij, dat is eigenlijk echt een hele nare periode. En daar hebben we het eigenlijk ook niet echt meer over gehad. Weet je, we zijn gewoon weer verder gegaan.
1: Ja.
2: Maar deze week is dus ook echt een goed moment om ook juist weer even te reflecteren op, hey joh, weet je, hoe zit ik nu eigenlijk in de wedstrijd? En ja, dat eigenlijk vooral.
1: Nou, wel fijn dat er dat heeft opgeleverd dan.
2: Ja, zeker, toch? Zeker, ja.
0: En ja, het heeft nog wel eventjes geduurd. Want hey, je zegt het was een opeenstapeling van factoren. Dat je uiteindelijk merkte dat het niet goed ging. Maar welk gesprek heb jij met jezelf gevoerd waardoor je uiteindelijk toch die huisarts hebt gebeld?
2: Nou, dat ging eigenlijk heel snel. Want kijk, juist door de manier waarop mijn vader overleden is. En dat gebeurde heel plotseling. Dat moet ik er even bij zeggen. Mijn vader was niet langdurig depressief. Heeft ook geen brief achtergelaten. Dus daardoor dus dat een soort van snelle, impulsachtig iets bij, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat triggerde mij ook heel erg. Ik dacht van, ja, maar wacht even. Als dat zo zou kunnen gaan bij hem, hoe werkt dat dan bij mij? Dus en waarin ben ik anders dan hij? Ja, ik moet nu hier wel over praten. Ik moet dit nu zo snel mogelijk, ik moet actie ondernemen.
1: Ja.
2: Dus dat was voor mij wel een heel duidelijk. En dat heb ik dan dus wel weer een soort van geleerd door wat er met mijn vader is gebeurd. Van dit niet binnenhouden. Je moet dit gewoon naar buiten brengen en bespreken. En dan ook gewoon actie ondernemen om jezelf gewoon weer op de rit te krijgen. En niet dat het gevoel er niet mag zijn. Hè? Niet alleen maar het oplossingsgerichte. Maar wel gewoon meteen delen. En daarna ook gewoon kijken hoe je het zo goed mogelijk kan aanpakken.
0: Nee, en Lisette, we hebben het nu gehad over hoe het is als jij zelf je niet goed voelt. Maar voor iedereen om je heen. Stel dat ik iemand in mijn omgeving heb die het mentaal moeilijk heeft. Wat zou jouw advies aan mij zijn?
2: Praten. Gewoon wel praten. Want soms denk je, dan hoor je bijvoorbeeld dat iemand depressief is. Of zich niet goed voelt. Of al een tijd thuis zit. En dan is het vaak handiger en ook misschien makkelijker om te denken, als diegene het erover wil hebben, dan komt hij wel naar mij toe.
0: Mm-hmm.
2: Maar die stap zetten, als je je echt niet goed voelt, die is echt heel erg moeilijk. Want je merkt toch ook, ik als ik even naar mezelf kijk, dacht ik wel heel vaak van, wie zit hier nou op te wachten? Iedereen heeft zijn eigen leven en laten we hier vooral ook. En ook voor mezelf, ik dacht, ik moet het ook niet te groot maken. We gaan gewoon door. Alleen, het is juist heel fijn als iemand gewoon met open vizier zegt, hé joh, vertel eens, hoe gaat het nou eigenlijk?
0: Ja.
2: En dan heb je altijd zelf de keuze om te zeggen, ik wil hier nu even niet over praten, of ik heb hier nu even geen behoefte aan.
0: Ja.
2: Maar stel gewoon die vraag. En ook, als je het vermoeden hebt dat iemand rondloopt met suïcidale gedachten, ook dat is een vraag die je gewoon aan iemand kan stellen. Hé joh, denk je erover na om er een einde aan te maken? Is dat iets wat misschien af en toe in je hoofd opkomt? En dat is een doodenge vraag om te stellen. Maar het kan echt het verschil maken, gek genoeg. Want het benoemen en het er laten zijn maakt dat het gewoon behapbaarder wordt voor diegene.
0: En dat diegene ook het idee heeft dat hij er niet alleen voor staat. En daarop aansluitend wil ik ook zeggen, denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Je kan daar anoniem over praten via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. Lisette Wellens, journalist en ik mag ook wel zeggen mental health advocate. Dank je wel.
2: Thanks, Wansie.
0: En succes met de verhuizing.
2: Oh god, daar hebben we het andere keer over.
0: Ja.
1: Oké, fijne avond.
2: Doei, succes daar.

0: En vorige week zochten we naar jouw ultieme summer essential op NPO Blend. Een van de opties in Goed Gejat van vandaag paste wat mij betreft perfect in dat rijtje. Want als je denkt aan de zomer, dan denk je aan Turn Me On van Kevin Little, toch?
1: Zeker een zomerse

0: nooit geweten.
1: Leuk, hè? Dit is ook echt
0: 98,
1: een...
0: 98, man.
1: Ja.
0: Vorige eeuw, vorige eeuw.
1: Shoot. Ja, lijkt gewoon bijna 30 jaar oud.
2: Maar echt?
1: Ja, ja. Nee, 112 en All My Love. En dat vind ik het leuke van Goed Gejat. He, dit is een soort van community service naar iedereen die luistert. Ja. Maar ook wel naar onszelf.
0: Ter lering en de vermaak.
1: Ja, want wij leren hier ook van. Kevin Little en Turn Me On, die heeft de mosterd bij 112 vandaag gehaald.
0: Jongen,
1: maar was het genoeg om te zeggen, nou, doe dan maar het origineel in Bridge the Gap? Dat zou wel het geval zijn als het lag aan Leon, Mikey en Moes. Kevin Little, dat was de favoriet van onder andere Shanice, Eli en Kevin. Dus naar welke van die twee gaan we nu luisteren in Bridge the Gap? Dat is eventjes de vraag. Dankjewel voor het stemmen, zeggen we tegen alle namen die ik net heb genoemd en nog een heleboel andere mensen. Hou je weg op, Bart. We gaan een beetje van die zomer terughalen.
0: Oh, dat is een goed idee.
1: Want 59% van alle stemmen ging naar Kevin Little.
0: Ja, maar.

0: uit Volendam.
1: Nou, het zal je verbazen. Nee, het zal je
0: helemaal... daar eet ik jouw schoen op.
1: Nou, die zijn hartstikke lekker vegan.
0: Heel goed.
1: Dus, hè, lekker plant-based. Turn Me Off en Kevin Little hoorde je net in Bridge the Gap.
2: Met Blend naar Jodeci.
1: Ja, daar kan jij op 20 juni naartoe. Jodeci, Casey, Jojo, Mr. Delvin en Devante Swang. Die komen naar Nederland. Ik kan het ook niet normaal zeggen, denk ik.
0: Nee, maar ik snap het wel. Devante Swang is
1: ja,
0: het de enige manier.
1: Wow, wow. Dat is het... anyway. We weten waar Kevin Little vandaan komt. St. Vincent en de Grenadines.
0: Zo, van twee plekken. Nou, dat is helemaal knap.
1: Dat is een eilandengroep, denk ik.
0: Heet het de archipel.
1: Ja.
0: Oh. In het Caribisch gebied. Ja. Ook wel bekend als West-Indië.
1: Oh, ja, dat is u zeker. Terug naar Jodeci. Wij gaan kaarten weggeven. Wij geven deze hele week kaarten weg voor het concert van Jodeci op 20 juni in AFAS Live. En jij kan daarbij zijn door mee te doen met een spelletje dat Siana elke dag speelt in Siana. Maar dat mochten wij even van haar lenen. We laten zo meteen een fragment horen van een nummer van Jodeci waar een uithaal in zit.
0: Oké, ja, dat
1: en
0: snap ik wel.
1: Als jij kan raden uit welk liedje dit komt, dan staat je maar één ding te doen. Stuur het goede antwoord naar de NPO Luister-app.
0: En dan maak je kans op die kaart, die felbegeerde kaart.
1: Hier komt het fragment. Even zeggen dat ik wel heel goed moet luisteren of dit nou Casey of Jojo was.
0: Dit was Jojo.
1: Ja, hè?
0: Ja, 100%.
1: Ja, want Casey heeft iets meer rauw. Ja, hè? Oké, sorry. Slechte Casey-impressie. Goed, heb jij enig idee wie jij net hebt... of welk nummer van Jodeci jij net hebt gehoord... dan kan je dat doorgeven via de NPO Luister-app. En wie weet, bellen we jou zo meteen dan wel om te zeggen dat...
0: je die kaarten, die felbegeerde kaarten, hebt gewonnen.

0: uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. NTR, 1C en Howard.
3: Wij gaan zometeen iemand selecteren, Howie.
4: Absoluut.
3: Eerst muziek van Postman. You Wait, nu in Bridge the Gap.

0: Zoals bij Breathe van Levan Kali, zeg maar op het einde helemaal opgepikt wordt, kom je bij Unhinged van Masego op het einde helemaal tot rust.
1: Verstilling.
0: Ja. Oh, nou ja, en die is klaar.
1: Ik wou bijna beginnen met het volgende gedicht.
0: Ja, ja. Hoe heette het weer?
1: Candlelight.
0: Oh ja, Jan van Veen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja, en voor iedereen die denkt, waar hebben deze twee het over? Deze twee zijn trouwens Hopwart en... hoe wil je mij dan noemen?
1: Onesi.
0: Ja, helemaal prima. Dat was een programma op de radio vroeger, ja, toch? En dan droeg Jan van Veen allemaal gedichten voor.
1: Die waren ingestuurd.
0: Ja.
1: En dat deden wij altijd, als we dan terugreden naar een voorstelling, dan deden we het spelletje Raad het Rijmwoord. Dat was fantastisch.
0: Oh, dus wat als laatste...
1: Ja, want hij deed dan een zin en dan moest je heel snel roepen wat het rijmwoord zou worden in de volgende zin. En zo werden de ritten naar huis heel gezellig.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat een leuk spelletje.
1: Ja, zeker.
0: Nou, gezellig. Je luistert naar Bridge the Gap, het is 5:11. En zometeen gaan die kaarten voor Jodeci eruit. Maar we gaan ook fijne muziek draaien natuurlijk. Denk aan Love Me Now van John Legend, Westside van TQ. En Curtis Mayfield komt eraan, want vandaag zou hij 84 zijn geworden. Hij overleed best een tijdje geleden, in 1999. Hij kreeg in 1990 een vallende lichtinstallatie op zich.
1: Wauw.
0: En toen trad hij daarna nog wel op, maar volgens mij is hij verlamd geraakt. En hij werd maar 57. Dus dat was wel heel verdrietig. Maar zometeen ga je hem horen in Bridge the Gap. Eerst is het tijd voor een nieuwe opgave in Serginho's Slang Sessie. We hebben geen idee waarin hedendaagse muziek soms over gesproken wordt. En Serginho, die is wat jonger dan wij. Dus die schoolt ons. Dit is de opdracht of opgave van vandaag.
2: Goedemiddag, Wansi en Howard. Het WK gaat bijna beginnen.
0: Oh.
2: En om precies te zijn, start het op mijn verjaardag.
0: Oh.
2: Namelijk 11 juni. En de laatste wedstrijd, oftewel de finale, zal gespeeld worden op 19 juni. Ervan uitgaande dat we allemaal Nederland supporten, heb ik ook eventjes opgezocht wanneer de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal plaatsvindt. En dat is op zondag 14 juni tegen Japan. Nou ja, allemaal leuk. Maar wat heeft dit te maken met de slangsessie, Serginho?
0: Past iets.
2: Nou, Jonna Fraser heeft afgelopen week een nieuwe track uitgebracht ter support van het Nederlands elftal, genaamd We Are All Gonna Make It. En in deze track gebruikt hij het woord joenen. Maar wat betekent joenen?

0: tot wat?
1: Ja, en daarvoor ook geen idee. Hoofd is zeg, we joenen tot het end?
2: Volgens mij is joenen gewoon werken, hoor, van junta.
1: Doorgaan? Oh ja, goed. Ja, that makes sense.
2: Ja, dat is wat ik denk.
1: Ja,
2: ik zet al mijn fiches op junta, werken.
1: Nou ja, en dan doe ik daar een heleboel bij. Ik weet niet, hoeveel hebben we er?
2: 26.000.
1: Okay. Een heleboel. Ja, dus. Zo meteen het goede antwoord. Wil jij ook een duit in het zakje doen? Dan kan je het doorgeven via de NPO Luisterapp. Wat is joenen? Dit is

0: Waves. Niet in de versie van de... Hoe heet die weer? Mr. Props. Dankjewel, Daniel. Maar van Normani en Black. Zit jij nou je bananenchips uit te spugen, Howie?
1: Nee, eet ze gewoon op. Ik ben hem heel snel aan het kauwen.
0: Oh, ik wou net zeggen. Ik denk, want ik zie hem zeg maar zo voorover buigen.
1: Ik had die timing verkeerd en ik wilde niet te hard kroets doen in die microfoon.
0: Ah, ja.
1: Dus dook ik een beetje weg.
0: Ah, okay.
1: Toen dacht jij dat ik ga toch geen bananenchips uit.
0: Eerlijk, ik heb wel eens had ik een hap appel genomen. Dacht ik, oeh, kan niet. En heb ik hem weer uitgespuugd.
1: En zo is appelmoes ontdekt.
0: Ja, ik denk het. Hi, je luistert naar Bridge the Gap. Met zometeen muziek van Carrie Hilson. Nieuwe muziek, Thankful. Maar eerst is het tijd om de uitslag, om het antwoord te laten horen van de slangsessie van Serginho. Misschien dat jij net als wij geen idee hebt waar hedendaagse muziek over gaat. Serginho comes to the rescue. En hij leert ons elke week een woord, een slangwoord. En deze week was dat er eentje van Jonah, toch? Jonah Fraser.
2: Ja. Jonna Fraser heeft afgelopen week een nieuwe track uitgebracht ter support van het Nederlands elftal, genaamd We Are All Gonna Make It. En in deze track gebruikt hij het woord joenen. Maar wat betekent joenen?

0: Ik moet sowieso heel erg lachen. Het klinkt alsof hij zegt wat we hebben meegemaakt.
1: Dat zegt hij ook.
0: Ja, op zijn Surinaams.
1: Wat hebben we meegemaakt.
0: Ja. Tough times never last. Denk aan wat we hebben meegemaakt. Hoop is wat ons door blijft laten gaan. Hoofd is heet. We junen tot het werkt. Is dat ook nog een leuke woordspeling daar dan? Dat junen tot het werkt? Want jij dacht het betekent werken van junta.
1: Ja, je blijft eraan werken tot het werkt.
0: Jimmy en Hans die zijn het met jou eens. Die denken
2: Jimmy
0: ook dat june werken betekent. Maar laten we eens luisteren of dat klopt.
3: Wat betekent junen? Junen is slang voor werken.
0: Nou, hou je.
3: Afkomstig van het woord junta. En ik heb me laten vertellen dat dit uit het papiaments vandaan komt. Vandaag junen jullie tot 6 uur. En na junta gaan jullie naar huis, denk ik. Onesie en Howard. Veel succes met het laatste half uurtje junen en een hele fijne uitzending.
0: Dus het klinkt ook wel een heel klein beetje weer Rotterdams bedacht. En Jonna komt uit Zaandam, hè?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Nee, om zomaar weer een werkwoord te maken van een al bestaand woord.
1: Ja, dat werkwoord triseren, dat is wel echt een Rotterdams ding.
0: Zo. Gevoltooid deelwoordiseren.
1: Ja, en ook dingen boeng, boenger en boengst. Dat werkt niet, man.
0: Oké, okay, we zijn geen Rotterdam-haters. Even voor de
1: zeker
0: duidelijkheid,
1: niet.
0: Voordat we dat te horen
1: ik
0: krijgen.
1: Ik vraag een Bram Ladage.
0: Nee, toch, Howie. Oké, dit is een gesprek voor een andere keer. Ik wil je even wat laten horen. I was like deze week years old.
1: Toen
0: ik hierachter kwam. We gaan even terug naar 1967. Dit zijn The Impressions. De band waarin Curtis Mayfield zijn carrière begon. En waarin hij dus ook voor het eerst Move On Up heeft gezegd.
1: Wauw.
0: En 3 jaar later gewoon dacht, weet je wat, ik kan dit gewoon lekker recyclen. Voor nog een nummer. En dat werd me toch een knaller. Die ga je nu horen om zijn geboortedag te vieren. Hush, not child. Dit zijn The Impressions. De band waarin Curtis Mayfield zijn carrière begon. En waarin hij dus ook voor het eerst Move On Up heeft gezegd.
1: Wauw.
0: En 3 jaar later gewoon dacht, weet je wat, ik kan dit gewoon lekker recyclen. Voor nog een nummer. En dat werd me toch een knaller. Die ga je nu horen om zijn geboortedag te vieren.

0: Dat concert van Jodeci in AFAS Live in Amsterdam. 20 juni, dan zijn Casey, Jojo, Devante en Mr. Delvin hier. Je kent ze natuurlijk wel van... Nou, wat zullen we zeggen? Wat vind jij hun mooiste nummer?
1: Nou, ja, ze hebben heel veel mooie nummers om te roepen. Ja. Dat is hun mooiste nummer.
0: Oh, ja, vind je?
1: Ja, vind ik wel. Want ze zijn echt baanbrekend geweest. Ik ben al daar vanaf dat ze de backing singers waren van Father MC. Treat them like they wanna be treated.
0: Oh, wowie de pauwie. Dus. Ja, ja, ja. Ik vind wel hun cover van Stevie Wonder's Lately prachtig.
1: Ja, die is ook echt heel erg mooi.
0: Toch? Ja.
1: Ben helemaal met je eens, ja.
0: En dan moet ik natuurlijk ook meteen denken aan toen ze dat gingen doen bij Martin... Nee, de
1: en dat hij toen mee ging doen.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Dat was zo grappig.
1: Ja.
0: Maar goed, het is tijd om de opgave van vandaag te herhalen. Jij kan kans maken op die kaarten als jij raadt uit welk liedje de uithaal komt. De uithaal is een spelletje dat Siana elke dag speelt. Je hoort Siana elke maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op NPO Blend. En ze speelt dan een spelletje waarin ze een fragmentje laat horen van iemand die een uithaal zingt. En wij mochten dat lenen. Dus, dit is de opgave. Ja, uit welk nummer komt deze uithaal van Jojo Haley? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app. En dan gaan wij zo meteen iemand bellen. Dus wel een tip, let dan goed op je telefoon. Want dat zou toch lullig zijn, hè?
1: Ja, dat is niet zo slim.
0: Ja, Love Me Now van John Legend. Zo meteen na de ode aan de West Side. Welke West Side eigenlijk? Californië? Nee, waar?
1: Ja, dat is mijn Westside, toch? De ja? Tegenover de Eastside.
0: Nou, TQ gaat het nu zingen. This is going out.

0: is wel een lekker nummer. Je hoorde het net in Bridge the Gap. Zometeen praat vies met me, zingt Jason Derulo. Maar eerst...
1: Nou zeg.
0: Ja, nou ja, niet jij, dat
1: nee,
0: zingt hij.
1: Nee, maar toch vind ik een beetje gek klinken al.
0: Ja, word je daar ongemakkelijk van?
1: Ja, ik vind het een beetje raar.
0: Gaan jullie naar personeelszaken of naar HR?
1: Nee, dat niet. Oh, maar okay. Ja, het is gewoon niet... Ja.
0: Oh, Daniel vindt dat je het wel moet doen.
1: Oké, okay, dan ga ik.
2: Met Blend naar Jodeci.
0: De hele week geven wij op NPO Blend kaarten weg voor het concert van Jodeci. 20 juni in AFAS Live. Daar komen de heren. En jij kan kans maken op die kaarten. Vandaag mogen wij in Bridge the Gap ze weggeven. Dat deden we aan de hand van een spelletje waarbij je de uithaal moest raden. Shireen, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Wie was de knapste van Jodeci, vond jij?
3: De knapste?
0: Ja.
3: Oh, dat vraag je wat. Ze hebben allemaal wat leuks.
0: Nou, wat Zwitserland-achtig. Wat Zwitserland. Ja. Ja. Nee, omdat ik weet dat, zeg maar... Hè, in de tijd dat Jodeci heel populair was... jij een tienermeisje was, dus...
3: Ik was tiener, ja. Ik was eigenlijk veel te jong, maar ik had zo'n liefde verdriet op die album.
0: Dat
3: was niet normaal.
0: Oh ja? Oh, wie heeft je hart gebroken?
3: Nou, ik ga de naam maar niet noemen. Oh. Maar echt de eerste album, Forever My Lady, en daarna Diary of a Mad Band. Ja, ik ken het helemaal uit mijn hoofd.
0: Oké, nou, laten we eens kijken of jij ook het goede antwoord weet op de uithaal van vandaag. Komt-ie. Ja. Ja, wie denk jij dat je daar hebt gehoord, Shireen? Of welk nummer van Jodeci?
3: Breaking You.
0: Laten we even luisteren of dat klopt. En dat is natuurlijk helemaal goed, Shireen. Jij hebt 20 juni plannen.
3: Ja, zeker.
0: Hoe blij ben jij?
3: Ik ben echt wel blij.
1: Op een schaal van 1 tot 10.
3: Ik ben 11.
1: Hey, dat vinden we leuk om te horen. En weet je ook al met wie je er naartoe gaat?
3: Ik twijfel. Ik hoop dat niemand heeft gehoord dat ik heb gewonnen, zodat ik nog even kan nadenken.
1: Oké, okay, wij zeggen niks.
0: Oh, wat goed. En nog één vraag, Shireen. Welk nummer ga je het hardst mee blaren?
3: Als ik moet kiezen, dan is het Come and Talk to Me.
0: Oeh, lekker! Maar deze natuurlijk ook, toch? Veel plezier daar, Shireen.

0: jazzy aan.
1: Nou ja.
2: I don't understand.
1: Oké, slightly racist was dat einde. Maar goed, Talk Dirty van Jason Derulo en 2 Chainz. Hoorde je net? In Bridge the Gap. En het is bijna klaar, Howard.
3: Het gaat altijd snel als je naar je zin hebt.
1: Zeker, zeker. Neem alsjeblieft die bananenchips mee.
3: Ik wilde ze net aan jou doneren voor het goede doel.
1: Nee, ik moet het niet doen.
3: Help once see the lente door.
1: Die is afgelopen.
3: Oké.
1: Toch? Nou ja, alhoewel, als we zo naar buiten kijken,
3: als
1: niet echt.
3: Kijkt, de herfst is begonnen.
1: Ik wou net zeggen, het regent weer. Maar goed, Hopwarts.
3: Ja.
1: Zometeen na het nieuws heel veel non-stop muziek. I Need a Girl van Trey Songz hoor je bijvoorbeeld. Robin Thicke's Fine Last Without You ook. En Snoop Dogg krijgt hulp van Uncle Charlie en Justin Timberlake in Signs. Meteen na het nieuws van 6 uur deze. Ze popt, ze rolt, ze rolt. Ze beklimt die paal. Ik ben verliefd.
3: Ik ben verliefd op een stripper, I'm in love with a stripper.
1: Van?
3: Is het Chris Brown?
1: Nee, zou hij ook kunnen zingen, oh, maar het is die dude met autotune.
3: Oh ja, weet je ook alweer? Die had gewonnen bij Masked Singer, toch?
1: T-Pijn.
3: Oh ja, T-Pijn, ja, die had gewonnen bij Masked Singer.
1: Oh, nou kijk, dat is dan weer nieuwe informatie voor mij. Zometeen dus, I'm in love with the stripper van T-Pijn. Dit is nog Anthony Hamilton en straks ook nog Jamiroquai en Cosmic Girl. Een hele

0: jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Meer info op npoblend.nl.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

and soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: Cultuur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het zelf onveilig om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de 2 zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische...

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: starten met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. De komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Trent.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.